0: bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de Streekomroep.

0: De hele nacht non-stop muziek op.
1: Je vas-y en Paris, voulez-vous?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: De hele nacht, non-stop muziek.
1: If you hate me after all.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

1972, The Cats en Let's Dance. Nou, staat je vrij, zeg ik dan. Misschien wel hartstikke leuk om precies even te gaan dansen. Op dit tijdstip, 5 over 6. Tuurlijk, waarom niet? Dans is plezier voor 2. Nou, wij zijn hier met meer. We zijn er al met 3. En er komen nog veel meer mensen bij. De Ochtendploeg met Dick en Marjolein. Robert-Jan komt er zo meteen bij. Die gaat vertellen wat hij vandaag gaat ondernemen in de verslaggeversrol. In de kledij van verslaggevers en met een reportagewagen. Dan wel met de velo op pad gaat om een actualiteit in Midden-Nederland toe te lichten. Grita, het weerbericht. Nou ja, Margreet heeft al het een en ander voorbereid ten aanzien van deze uitzending. En ik zeg er gek, ik ben er ook. Ik ben Bob, goed dat je er bent op dit tijdstip dus. Ja, vroeg gestart, 1 september alweer. Augustus laten we achter ons. Oh ja, over het weer gesproken. Wat krijgen we vandaag voorgeschoteld? Want ja, de meteorologen zeggen dat de herfst gestart is nu. Bij mij op de kalender staat nog steeds 21 september. Maar meteorologen beginnen altijd met een eerste van de maand. En dat is deze maand zover. De herfst is gestart, dus laten we er het mooiste van maken. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nieuws, weer en verkeer van de ANWB. Voor Midden-Nederland. En lekkere muziek natuurlijk. Hè. Zometeen Stevie Wonder, Never Had a Dream Come True. Maar eerst Dan Hartman, Relight My Fire.

Langley in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, dat is een zangeres. Daar gaan we denk ik nog veel van horen in Nederland. Ze is heel jong, ze timmert al flink lang aan de weg in de Verenigde Staten van Amerika. En met name in de regio van, laten we gewoon zeggen de country scene. Want daar komt het eigenlijk wel op neer. Ella Langley dus, en Choosing Texas. Het is 6:45, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, ben je ook wakker? Ja, dan wil ik het wel even weten. Laat weten van Beter of je er een beetje zin in hebt vandaag. Dat wil zeggen, of je wakker bent, is al meer dan genoeg hoor. Je kunt even WhatsAppen via de RTV Utrecht app of op een andere manier mij bereiken. Mailtjes sturen, vind ik ook prima. Of je richt je even op Facebook, dat kan ook. Daar kom ik zo op terug, want we hebben namelijk een onderwerp vandaag waar we over gaan praten. Over een uurtje ongeveer bij ons in de uitzending ga ik bellen met Bertus Havekort uit Rhenen. Hij is de initiatiefnemer in Rhenen voor de voorzorgcirkels. De voorzorgcirkels heb je misschien nog nooit van gehoord. Ik tot van morgen vroeg ook niet, maar het zijn mogelijkheden om meer in contact te komen met je buren. Beter gezegd, er wordt zelfs opvallend goed naar elkaar omgekeken in de Rhenen, dankzij die zogenoemde voorzorgcirkels. Kleinschalige buurtinitiatieven waarin bewoners elkaar vrijwillig ondersteunen. En dat is gekoppeld aan de vraag vandaag, of sterker nog, daar hangen we de vraag aan op. Waarmee help jij je buren en wat doen ze voor jou? Nou, simpel toch? Waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou? Nou, laat maar weten. Via de RTV Utrecht-app of dat kan via Facebook van Radio M Utrecht bijvoorbeeld. Elwin Stegeman, goedemorgen. Ja, die houdt ervan, dat is duidelijk. Die is al vroeg wakker, die laat het al even weten met een appje. En een duimpje, ik krijg van mij meteen een duimpje terug. Dat kan allemaal. Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer, lekkere muziek. Marco Borsato zometeen. En eerst Monkees.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: You to me are everything. Het is 7:01 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Michel is ook wakker. Goedemorgen, Michel. Die doet een rondje Duitsland vandaag met de vrachtwagen, laat hij weten. Een toertje met de wagen naar Duitsland. En de groetjes vanuit op dit moment al Bad Oeynhausen. Of Oeynhausen. Mooie stad heb ik al eventjes gezien. Ik ben er nooit geweest in het Teutoburger Wald. Daar wel overigens, maar die stad kan ik me niet herinneren. Maar goed, lekker onderweg, dat is goed. En wat voor weer heb je vandaag daar? Dat weet ik niet. Het weer voor Duitsland heb ik niet hiervoor, maar liggen wel het weer van Greta Spannenburg voor Midden-Nederland. Nou, wolkenvelden en zon wisselen elkaar vandaag af en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. En op een lokale ochtendbui na blijft het de hele dinsdag droog. Het wordt zo'n 21 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Het is 7:30, gezellig dat je er bent. Dit is Shaking Stevens.

0: haalde de rock and roll, eigenlijk de rockabilly muziek, ook een beetje naar Nederland toe. Deze Britse Shaking Stevens, This Old House, was overigens niet zijn originele nummer, maar wel een oud nummer. En dat bracht hij met op deze manier, zeg maar, en gaf hij een nieuw leven, zo gezegd. 6:03. Klinkt een beetje warrig. Dit niet. Verkeersinformatie van de ANWB, met toch een filemelding al op dit moment van Apeldoorn en Amsterdam. Dan heb ik het natuurlijk al over de A1. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je 5 minuten tot 10 minuten extra langer over die reis. En over reizen gesproken, goede reis, dat wensen we je toe natuurlijk. Robert-Jan Boy gaat vandaag ook op reis, maar dat is misschien wel een beetje groots uitgedrukt. Ja, waar ga je heen vandaag? Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen, het is maar waar de reis naartoe gaat, wat versta je onder reis natuurlijk. Hè?
0: Precies, we maken allemaal een reis natuurlijk.
1: Allemaal een reis, dat kan gewoon in je bed zijn ook, weer op een reis maken natuurlijk. Dus,
0: ja, droom jij veel of niet? Want ga je wel vaak op reis of niet? In je dromen?
1: Nou, dat, dat valt mee. Daar moet ik altijd een beetje over nadenken, inderdaad. Hè. Dus,
0: heb jij dat ook dan? Want ik denk dat ik wel droom, maar ik kan me bijna nooit iets herinneren.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk wel een kenmerk volgens mij. Nee, ja. Ik kan me dat ook niet zo herinneren. Nou.
0: Nee.
1: Dus, maar vannacht heb ik... denk ik weinig gedroomd. Maar goed, dan moet je toch even weer nadenken.
0: Nou ja, hier,
1: dat nu
0: prima.
1: Je dat zo zegt, inderdaad.
0: Dan vraag ik me ook af of wij dan goed slapen. Want ja, ik moet je ook zeggen dat ik maar weinig droom. Of nee, weinig dromen kan herinneren. Dus misschien heb ik het idee dat ik zo vast slaap dat ik me dat, als ik dan wakker word om 4:15, dan weet ik het gewoon niet meer.
1: Ja, ja, nou ja, dat is ook wel lekker ook eventjes, hè. Dat je een beetje. Niet zo actief bent.
0: Goed, dagdromen niet, want jij gaat op pad. Waar ga je doen? Waar ga je naartoe reizen?
1: Ik pak zo meteen de fiets om die reis te maken.
0: Mm-hmm.
1: Naar het Catharijnenconvent, daar ga ik naartoe. Dat
0: in
1: is
0: Utrecht.
1: Het centrum van Utrecht.
0: Ja.
1: Dan gaat het niet over de inhoud van dat museum. Maar het gaat over de boom van het jaar. Jawel.
0: En waarom ga je dan daarheen?
1: Want de verkiezing is nu vannacht eigenlijk om 12:00 afgelopen nacht begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt weer je keuze maken. Er is een boom genomineerd namens de provincie Utrecht. Zo heeft iedere provincie zijn boom. Laat maar zeggen waar je op kunt gaan stemmen dus vanaf vandaag. En de genomineerde voor de provincie Utrecht die staat in de kloostertuin van het Catharijnenconvent.
0: Ah, vandaar.
1: Ja.
0: Ja, ik snap je.
1: Dat is een groot bloemige cornulje. Nou, jij weer?
0: Ja, cornulje.
1: Ja, jij kent de cornulje. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord.
0: Maar... Jawel, cornulje. Die naam ken ik. Ja, mijn vader is heel erg in de bomen planten en dat soort dingen meer. Dus die naam ken ik wel. Maar vraag me nu niet hoe die eruit ziet.
1: Hè. Nee, precies. En daar zit er ook nog een verhaal aan. Dat kan met de verkiezingen van een boom van het jaar. Het kan een hele dikke boom zijn of anderszins. Maar het kan ook een boom zijn waarvan je zegt van... hé, is dat nou de boom van het jaar als je verkozen wordt? Maar dat heeft dan met het verhaal te maken wat aan de boom vastzit. En hier speelt de boom een rol bij de herdenking van overleden dak- en thuislozen.
0: Oh, bijzonder. Is het een oude boom? Niet hele oude?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Nee, nee.
1: Het gaat echt... Catharijnenconvent houdt zich dus bezig met geloof, tentoonstellingen erover, et cetera.
0: Mm-hmm.
1: Kerk zit er ook bij en ook wordt er... met alle zielen worden daar... activiteit ontplooit in die kloostertuin.
0: Ja.
1: En dan speelt die boom dus een rol in. Nou ja, dat gaan we zo meteen horen. Ja. Wij weten natuurlijk, in 2022 won de Markiezen Eik het Amelensweerd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Die stond symbool voor de kaf van 800 bomen.
0: Wanneer was dat ook weer zo?
1: De breding A27, die doorgaat. 2022.
0: Ja, dat is toch alweer 4 jaar geleden.
1: De tijd vliegt.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En vorig jaar was de mammoet van de Ledenboerpoort in Enschede...
0: Ja.
1: Je weet het toch wel?
0: Nee, niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar goed, dat doet hij niet toe. Maar een van de dichtste bomen van Nederland.
0: Ja, die markiezen eigenlijk kan ik me zeker herinneren. Want dat is zo'n Utrechtse boom natuurlijk. Die de boom van het jaar is geworden.
1: Ja, 200 jaar oude eik. Dus ook daar zat dus op die manier een verhaal aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu dit verhaal.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd wat er voor verhaal loskomt.
1: Het is een grote
0: in de tuin vleugel, van het museum.
1: Het was Dronten. Sorry, ik ben een beetje in de war.
0: Ja. Dronten?
1: Oh. Nee, ik wou zeggen, je hebt ook een andere genomineerde. Dus Dronten gaat het over een grote vleugelnootboom met een verhaal.
0: Hmm.
1: En zo kunnen we maar even doorgaan. Iedere provincie heeft weer zijn eigen boom met een verhaal. Nou, we gaan het allemaal horen van de deskundigen.
0: Ja.
1: En we gaan uiteraard de boom. Uitgebreid.
0: En als je woont of een band hebt met de provincie Utrecht... Je mag gewoon op de eigen boom stemmen, zeg maar, toch?
1: Ja.
0: Dus dat kan vanaf nu.
1: Oh. Maar je mag ook op de bomen in Friesland stemmen, bijvoorbeeld.
0: Zou ik niet doen.
1: Kun je maar via internet allemaal... Nou, dat zijn hele mooie bomen, dus je weet het niet.
0: Ja, dat is waar. Misschien heb je al Friese roots, dat kan ook natuurlijk, ja.
1: Maar goed, de boom is, dat hebben we ook dit jaar natuurlijk weer eens midden. Zo'n bomen zijn buitengewoon belangrijk. Alleen als het gaat om schaduw, om maar even wat. dat te noemen. Dus er zit ook meer aan vast. Je kan een parasol nemen of een boom.
0: Nou, wat nee, er gaat niets boven schaduw van een natuurlijke schaduw van een boom of van een haag of zo. Nee, ben ik wel mee eens.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben we de afgelopen periode wel kunnen merken. Precies. Met die hitte.
1: Dus ook dat zit er weer aan vast.
0: De boom van het jaar staat bij ons centraal. En hij staat in Utrecht in de tuin van het Katerijnenconvent, hè?
1: De genomineerde voor de verkiezing Boom van het Jaar.
0: Ja, dat moet ik zeggen. Anders klopt het natuurlijk niet. Maar ik ga er gewoon vanuit dat we winnen.
1: Ja, dat
0: oké. Op de tweede.
1: We gaan kijken.
0: Tot zo.

Simply Red, een van de vele hits, want dat hebben ze wel hoor sinds 1985, sinds het album Picture Book uitkwam. Wat een succes allemaal. En nog steeds Mick Hucknall en de rest van de mannen van die club. Simply Red dus. Fairground hoorde je. Het is 7:14. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zo eventjes kijken naar wat reacties die binnengekomen zijn op de opmerking: waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou? Sterker nog, ik zit te denken, laten we gelijk eventjes kijken naar bijvoorbeeld de reactie van Else, die was er natuurlijk al vroeg bij, zoals elke dag, en daarom zeg ik dat. Goedemorgen Else, goedemorgen met de groetjes vanuit Woudenberg bij 15 graden en een zwaar bewolkt weerbeeld. Buren, ik zou niet zonder ze kunnen. Als ik wakker ben, dan zet ik mijn plu voor de deur en mijn buurman zet haar, als hij bakken, zet dat zijn plu aan de andere kant. Oh, op die manier, dat je weet dat je wakker bent en dat je, ja, zeg maar, gewoon nog op de bewoonde wereld bent. Wat goed zeg. Zo hou je elkaar een beetje in de gaten. We doen ook boodschappen voor elkaar. En voor kleine klusjes weten we ook elkaar te vinden. Nou, en ik heb een alarm en als het eerste wordt dan de buurman gewaarschuwd. Zeg, wat goed allemaal geregeld. En dat heeft alles te maken met dat initiatief in Renen, waar we verderop in de uitzending over gaan praten. Die buurcirkels. Nou, het is maar even dat je het weet. Reactie is welkom. Je reactie op Facebook van Radio M Utrecht. Of je WhatsAppt even met de studio. Dat kan via de RTV Utrecht app. En heb je dat helemaal gedaan, kun je ook gewoon een WhatsAppje sturen naar Radio M Utrecht. Dus naar mij in dit geval. Utrecht is wakker met Grita zometeen. Het weer voor Midden-Nederland. En eerst nog even lekker muziek. Ja, natuurlijk. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. En een vierde melding dat komt erbij op de A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Gorinchem Noorderloos. 10 minuten extra reistijd. Goeie reis. You can...

0: Frank.
1: En de rest van de mannen. Ofwel de Frank Boeijengroep. En terug naar de jaren 80 met Linda. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:08. Nou, al bijna 7:07. Dat gaat allemaal snel, die tijd. Als je moet haasten, dan is dat heel vervelend. Maar ik neem altijd wel de tijd 's morgens om op te staan. Ik heb 40 minuten nodig, Rita. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 40 minuten minimaal nodig om wakker te worden, mijn contactlens in te doen. En soms een beetje mijn baard een beetje
2: scheren. Het hele ochtendritueel.
1: Even onder de douche stappen. In 40 minuten tijd. Als je nu tegen mij zegt 40 minuten, dan kun je heel veel doen. Maar ik ben traag 's morgens. Niet te geloven, joh.
2: Nee, ik ben heel snel.
1: Ja?
2: Ja. Ik ben, ik heb 10 minuutjes ongeveer nodig. Maar ik doe dan ook niet zulke dingen als douchen en zo. Nee, ik denk precies. Namelijk, als ik onder de douche ga staan 's ochtends, ik kom er niet meer onderuit.
1: Heerlijk is het inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Dat gebeurt
2: inderdaad
1: dan. Ja. Ja. Ik stond er vanmorgen ook weer onder en denk na 6-7 minuten, ja, nu is het ook eigenlijk wel genoeg. Ik ben lang klaar natuurlijk, maar het is zo lekker.
2: Dat is het. Het is zo fijn om al dat water om je heen te hebben. Dus ik doe dat maar niet, omdat ik dat te link vind in mijn tijd.
1: Maar je doucht wel eens, toch? Of niet?
2: Ik douche wel eens, maar niet super vaak, nee. Het is te lekker. Zeker in de zomer sowieso niet zo'n zomerdoucher eigenlijk. Nee? In de winter is die warmte zo lekker, vind ik. Dan kan ik wel eens echt ter ontspanning onder de douche gaan staan.
1: Ja. Nou, als degene die nu dit hoort onder de douche staat en de radio al heeft en de deur uit moet opschieten, afdrogen. Ja. Maar we willen natuurlijk wel weten wat voor weer we krijgen voorgeschoten. Want je had ons al even een berichtje toegestuurd, dat heb ik voorgedragen. Komt nog een buitje aan in de ochtend en dan is het voorbij?
2: Zou kunnen, ja. Er loopt ten zuiden van ons over Brabant zit nu een klein buienlijntje. Dat zou nog net een uitlopertje bij ons kunnen hebben. Maar ik denk eigenlijk dat de meeste plekken ook vanochtend bij ons in Midden-Nederland droog zijn.
1: Ja.
2: Met wolkenvelden. Veel is hoge bewolking. Je ziet daar de maan nog een beetje doorheen. De maan die bijna weer vol is. En lijkt het erop dat in de loop van de dag het aantal zonuren geleidelijk aan meer wordt. Er ontstaan ook wel wat stapelwolken en dergelijke. Maar vooral in de middag en avond. Ja, ik denk dat het overwegend er gewoon vriendelijk uitziet. Kijk, gisteren hadden we best wel windrijk, een beetje herfstachtig weer, met een paar buien, en dat waren een paar stortbuien.
1: Nou, het ging flink tekeer.
2: Ja, het ging echt flink tekeer. Ja, dat klopt. De neerslagsommen die waren ook best aan de maat. En de wind vooral, met een volle windkracht 5. Nou, nu is het allemaal een heel stuk rustiger. Sowieso beginnen we redelijk kalmpjes aan deze dag. Met een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, die gaat langzaam opsteken. Draait naar het westen en wordt matig. Windkracht 3. Misschien 4. Ja. Gisteren hadden we natuurlijk een volle windkracht 5, dus dat scheelt. Ik denk vriendelijk weer met die leuke afwisseling van wolkenvelden en flink wat zonneschijn. En dan vanmiddag dezelfde temperatuur als gisteren eigenlijk. En dat is 21 graden.
1: Ja. Dus voor de tijd van het jaar niet zo gek. Trouwens, gefeliciteerd met de herfst, hè? Want de herfst.
2: Ja, dank je. Je ruikt het buiten al. Ja, dat was al sinds dat begon te regenen. Dat ik 2 weken geleden ook denk van, oh ja, de herfst komt eraan. Tegen sommige mensen moet je dat niet zeggen, want die vinden dat niet leuk.
1: Nee.
2: Maar ik vind dat eigenlijk wel wat hebben.
1: Ja. Het is weer voorbij, die mooie zomer, die hete zomer.
2: Die hete, lange, droge, zonnige zomer.
1: Zo.
2: Met dus heel veel zonneuren ook. Ja, die laten we achter ons en denk van nou, blij dat het af en toe weer eens regent.
1: Precies. Hey, we praten zo meteen door in het volgende uur over het weer voor de komende dagen ook. Dankjewel voor nu.
2: Tot straks.
1: Tot zometeen. Met een kopje thee erbij en voor mij een kop koffie. Ik heb even wat extra verkeersinformatie, want er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A27. Ik noemde net al even de filemelding. Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorinchem en Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je hebt 20 minuten vertraging op dit moment. En ook nog even die A1 meenemen. Apeldoorn en Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Extra reistijd.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
4: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
6: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
4: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.
7: Dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws. Uit binnen- en buitenland hoor je steeds op het heden uur. Vanaf nu ook meteen de achteraan Marjolein Heijen met het nieuws uit de regio. Goedemorgen Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Hier Radio M Utrecht. Goedemorgen. Vertel het maar.
8: De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn flink verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven is. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ziet dat de behandelingen en de diagnostiek sterk verbeterd zijn. Gisteravond laat ging de brandweer in Veenendaal naar een bermbrand aan de clematis. Naast het spoor is dat. Bewoners waren al begonnen met blussen. Na controle van de brandweer was de situatie snel onder controle. De schoolvakanties zijn voorbij en dus is het ook weer drukker op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moet verkeer ook rekening houden met werkzaamheden. Want het asfaltseizoen, zoals ze dat noemen, gaat beginnen. De temperatuur is goed om dat asfalt te leggen.
7: Oh ja.
8: En dus is er een hele lijst aan wegwerkzaamheden gemaakt. Ook uiteraard bij ons in de regio.
7: Ja, je merkt het meteen. Gisteren merkte ik het al in de ochtendspits. Want ik heb lang in de zomer heel weinig filemeldingen gedaan. Maar ja, nu ook vandaag deze dinsdag. Het is een dinsdag, dat is meestal een hele drukke dag. Ja. Dus nou, het is al gelijk begonnen. Zal ik er maar van wel steken?
8: Ja.
7: Oké, horen we jou zo meteen weer uitgebreid. Ja, verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant op komend, of de regio uit. Het kan allemaal. Apeldoorn in Amsterdam, de A1, daar begin ik mee. Tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten extra reistijd. En op de A27, ik noemde het eerder, is een ongeluk gebeurd. Breda richting Utrecht, tussen industriegebied Avelingen en Lexmond, heb je nu vertraging dik 20 minuten. De linker rijstrook is dicht.

0: Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Lekker naar je werk toe, of als je aan het werk bent, nog een stukje fietsen. Ja, Robert-Jan Boy, echt heerlijk, toch? Kan ik me voorstellen. Op de fiets, je bent onderweg naar het Katerijnenconvent. Hoe gaat je reis tot nu toe vanuit de studio gezien?
6: Ja, de reis gaat uitstekend, Bob. Je zegt het inderdaad. Het is vrijwel windstil. En dan is het heerlijk op de fiets in het nog uitgestorven Utrecht, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, ja.
6: Of weg naar het centrum, Hartjecentrum. Een beetje dubbelop, maar goed. In ieder geval in de buurt van de Dom. Mm-hmm. Heb je het Katerijnenconvent aan de Lange Nieuwstraat. En daar staat misschien wel de boom van het jaar. Vandaag begint de verkiezing. De provincie Utrecht heeft een groot bloemige cornulje. Alle provincies hebben zo'n eigen boom. Wij gaan de boom van Utrecht, de provincie Utrecht, bekijken. En eens kijken of hij kans maakt op de overwinning. Net zoals in 2022. Maar toen was het de markiezeneik die won.
5: Daarmee de zweert, hè?
6: Kijk, ik word gepasseerd door een fietser.
5: Oh, jij?
6: Ja, dat irriteert een beetje. We gaan even erachteraan, even kijken, even demarage. Even kijken, ja.
5: Ga je hem inhalen of niet? Of haar?
6: Goedemorgen, meneer. Bent je op weg naar de boom van het jaar toevallig?
7: Nee.
6: Oh.
7: Nee, ik ben onderweg naar de bouw.
6: Naar de bouw?
7: Ja.
6: Wat leuk. Ik moet hier, u gaat de rest, joh, ik moet deze kant op. Nou, prettige dag, tot ziens. Het is gelukt.
5: Ja, goed zo. Hey, tot zometeen naar 19:30. En dan vanuit de tuin van het Museum Katerijnenconvent in Utrecht gaan we praten over de boom van het jaar. De verkiezing die sinds middernacht gestart is. Je kunt je keuze weer maken. We komen daar zometeen dus uitgebreid op terug. 7/7 inmiddels geworden, moet ik zeggen. Waarmee help jij je buren en wat doen de buren voor jou? Het heeft te maken met het gesprek dat ik zo meteen ga voeren met Bertus Havelkort. Hij is de initiatiefnemer van Voorzorgcirkels in Rhenen. Voorzorgcirkels, ja, dat zijn buurtinitiatieven waarin bewoners elkaar vrijwillig ondersteunen. En het is heel succesvol. Dus kortom, waarmee help jij de buren? Wat doen ze voor jou? Dat willen we weten. Reageer via de RTV Utrecht-app of op Facebook van Radio M.

0: Ed Sheeran in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 13 minuten over 7 inmiddels geworden. We gaan naar de gemeente Rhenen, want daar wordt opvallend goed naar elkaar omgekeken. In zo'n anderhalf jaar tijd zijn 30 zogenoemde voorzorgcirkels ontstaan. Voorzorgcirkels zijn kleine buurtinitiatieven waarin bewoners elkaar vrijwillig ondersteunen. Nou, mooi initiatief, denk ik dan. Initiatiefnemer voor deze voorzorgcirkels in Rhenen is Bertus Havenkort. Daar heb ik nu contact mee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Met een kopje thee erbij, Bertus, ook, hè? Want dat is lekker.
1: Ja.
0: Is het erg vroeg opstaan, trouwens? Vraag ik me nu af.
1: Ja, dit was voor mij even een opoffering, maar dat doen we
0: maar. Oké, nou, fijn. Want we willen graag wat meer weten. Ik ook, namelijk over die voorzorgcirkels. Die volgens mij bestonden al in heel wat gemeenten in Nederland. Maar jij nam zeg maar het initiatief om dat naar Rhenen te halen. Waarom? Nee, laten we eerst maar eens vragen. Wat zijn voorzorgcirkels nou precies?
1: Nou, voorzorgcirkel, dat is eigenlijk een initiatief. Dat is door Henk Schene in het land van Keuken ontstaan een jaar of 4, 5 geleden.
0: Mm-hmm.
1: En hij noemde dat een antwoord op vergrijzing. Hij ging ervan uit dat de mensen, als ze ouder worden, steeds minder kunnen rekenen dat de overheid zal zorgen voor de oude dag. Dat is echt een illusie om dat te denken, dat de overheid dat doet. En hij zegt, wij moeten dat zelf gaan proberen te doen. We moeten onderling elkaar gaan helpen om in de oude dag te voorzien, elkaar te helpen, zodat ze dus de zelfredzaamheid weer vergroten.
0: Ja.
1: Dat is in het land van Keuken ontstaan en inmiddels is het een landelijke beweging. En in Nederland denk ik dat er meer dan 1500 van die voorzorgcirkels inmiddels al zijn.
0: Oh ja.
1: En in Rhenen zijn we daarmee begonnen anderhalf jaar geleden. En we hebben het iets breder getrokken. We hebben gezegd, het is niet alleen voor de mensen die grijs zijn. Het is niet alleen voor de ouderen. Maar het is eigenlijk een concept dat ook voor de jongeren, voor de zwevendieners die druk hebben. En voor de jongeren die soms alleen zijn en het moeilijk vinden om in hun leven het weg te vinden. Mm-hmm. Het is een antwoord in feite op de problemen van deze tijd die te maken hebben met een terugtredende overheid. En met een steeds grotere behoefte aan onderling contact. En we gaan ervan uit dat er eigenlijk een onderbenut potentieel is.
0: Ja.
1: Om dat soort dingen te doen. En dat zijn niet de overheden, maar dat zijn de mensen zelf in de buurt.
0: Ja. En ja, goed, je kunt natuurlijk al bij jezelf beginnen door te zorgen dat je wel contact hebt bij elkaar. Dat gebeurt dus in zo'n voorzorgcirkel. Maar wat doe je dan precies voor elkaar? Kun je wat voorbeelden noemen, Bertus?
1: Nou, laat eerst even nog het concept zelf. Het is inderdaad een idee dat je met mensen die in je eigen buurt wonen, op loopafstand van elkaar, dat je die leert kennen. Dat je onderling afspreekt dat je er voor elkaar bent.
0: Oké, daar begint het mee.
1: Het is een afspraak. Het is een vrijwillige afspraak, maar het is niet vrijblijvend. Dat je dat helemaal hebt gezegd, dan ben je ook gebonden aan die afspraak om waar iemand zorg nodig heeft, of aandacht nodig heeft, of hulp nodig heeft om klusjes te doen, om dat vooraan gaat te doen. Maar het begint met elkaar leren kennen.
0: Ja.
1: Buurtcontacten zijn eigenlijk in de stedelijke omgeving met name erg mager geworden in de loop van de laatste 20, 30 jaar. En steeds ook met de moderne media wordt het nog steeds urgenter om die sociale contacten in de buurt te verbeteren. Het idee is dat je met elkaar afspreekt dat je voor elkaar bent, zoals ik zei. En dat kan betekenen dat je, om te beginnen, elkaar leert kennen, dat je in de buurt elkaar groet, elkaar ontmoet. De problemen van eenzaamheid en van de hulpbehoeften met elkaar oplost.
0: Ja.
1: En dat kan betekenen dat je elkaar ontmoet in een buurtborrel of in een ontmoetingbijeenkomst. Dat je elkaar helpt als iemand die verkeer niet in staat is om de container buiten te zetten omdat hij slechte been is of omdat hij weg moet. Het kan zijn dat hij helpt om iets te verzetten in het huis wat te zwaar is. Of
0: iets in de tuin te helpen of op het balkon of zo. Iets zwaars te moeten tillen. Dat soort dingen denk ik aan.
1: Ja, of iemand die geen transport meer heeft of op dat moment dat het moeilijk ter been is. Omdat hij ook een heupoperatie gehad heeft, dan helpt hij hem om boodschappen te doen.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal kleine dingen die dus niet in het medische of in het paramedische vlak liggen, want daar moeten we afleiden. Maar het gaat
0: precies. Ja, maar dan vraag ik me af, hoe heb je dan contact met elkaar? Dat snap ik dan wel, maar door elkaar gedachten zeggen op straat. Maar je moet ook op afstand contact hebben met elkaar. Gaat het de verbinding voor de via bijvoorbeeld internet, of is dat echt fysiek?
1: Fysiek contact.
0: Ja.
1: de fysiek contact. En daarbij kun je een appgroep ook gebruiken. Maar het gaat er met name om dat je elkaar echt leert kennen. En vanuit die kennen van elkaars deskundigheden en elkaars behoeften, dat elkaar aanvoelt.
0: Ja.
1: Begint.
0: Ja. En hoor je dan positieve geluiden van mensen dat ze het fijn vinden om elkaar te helpen of om geholpen te worden?
1: Nou, wij zijn nog maar anderhalf jaar begonnen. Dus de jongste groepen zijn nog maar net gestart. Het gaat nog steeds door, er komt nog steeds groepen bij. Mm-hmm. En wat je terughoort is dat eigenlijk het belangrijkste is in deze fase dat je die sociale contacten, ze zeggen de serie in de straat is gebeden. Mm-hmm. Nou, dat is dan een heel belangrijk punt. En wat er ook blijkt is dat hulp vragen is moeilijker dan hulp geven. Dus in zo'n beginfase is het op gang komen van die vraag naar hulp nog een punt. Dat moet, je moet eigenlijk elkaar eens leren kennen en je moet een paar keer gedaan hebben. En dan ontstaat dat vanzelf.
0: Ja.
1: En dat is dan belangrijk dat er dus die hulpvraag. Kijk, het is niet handig om te zeggen van, nou, dat je een appgroep hebt en dat je daar elkaar hulp gaat vragen. Nee. Als ik moet naar een geriater of ik moet naar ergens anders naartoe. En dan vraag je in de app hulp. Dan krijg je van 10 mensen van afwasielig en wetenschap. En van 3 mensen krijg je te horen van ik wil je wel brengen. Van die 3 zelf een keuze maken. En dan moet je iedereen melden van waarom je die andere keuze niet gaat maken. Dat is wel niet handig. Dus je moet, daarom is er een systeem ontwikkeld dat je een hulp vraagt.
0: Ja.
1: Kun je persoonlijk aan iemand stellen.
0: Ja.
1: Maar het is ook handig dat in zo'n groep die hulpvraag een beetje goed verdeeld wordt. En dat de hulpvraag terechtkomt bij de mensen die ook de deskundigheid hebben die daarbij horen.
0: Het doel is bij helemaal duidelijk dat je elkaar op die manier helpt. Aanbieden van en hulpvragen is moeilijker dan hulp aanbieden. Fijn dat je met elkaar zo contact hebt. Gaat dat nog uitbreiden in Renen, vraag ik me nu af. Want je hebt er al 30 van die voorzorgscirkels.
1: Nou, het gaat Renen denk ik nog zeker uitbreiden. Ook in buurtgemeente is het nu ook gaande. Maar ik wil nog één ding zeggen over die hulpvraag.
0: Nou, even kort dan, want we hebben het al lang erover. Ja.
1: Ja, nou, het gaat om dat je dus die hulpvraag. Er zijn dus in die groep altijd 2 mensen die dus de verbinder zijn. Dus die de vragen die je stelt, gaan dan eerst naar de verbinder. Die heeft inzicht in de deskundigheid van de andere mensen. Die kan het ook een beetje goed evenredig verdelen onder de hele groep. Dus de verbinder is de centrale persoon in zo'n cirkel.
0: Succesvol, dat zijn ze, voorzorgscirkels. Ja. Zeg, dank voor de toelichting. Een hele fijne dag, Bertus. En tot de volgende keer graag. Dag.
1: Okay, maar graag gedaan, hoor. Dag.
0: Bertus Havekort uit Renen over die voorzorgscirkels. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. En misschien bij jou in de gemeente is het ook een idee om zo'n voorzorgscirkel op te

0: een smaakkeurs en stamp. Ja, dat geldt voor degenen die in de file staan. Ook af en toe langzaam rijden en af en toe een beetje stilstaan. Op diverse wegen, ook in Midden-Nederland. Je krijgt zometeen weer een update. En voor die tijd natuurlijk het nieuws uit de regio door Marjolein hier bij Radio M Utrecht.
1: Steeds meer kinderen die kanker krijgen, die overleven dat, blijkt uit nieuwe cijfers. En de zomer is dan voorbij, maar het asfaltseizoen is begonnen.
0: Over 2 minuten hoor je er meer over.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
5: Nu tot €7.900 voor voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 7:30, Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein. Dat begint met nieuwe cijfers over kinderen met kanker.
1: Hun overlevingskansen zijn deze eeuw sterk verbeterd. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht zijn de behandelingen en ook de diagnostiek sterk verbeterd de afgelopen jaren. Het verhaal van Fleur, nu 27, maar 3 jaar toen zij kanker kreeg, kun je trouwens lezen op onze app. De schoolvakanties zijn voorbij en dus is het ook weer drukker op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moet verkeer daarnaast ook rekening houden met werkzaamheden de komende tijd. Want het asfaltseizoen, zoals Rijkswaterstaat het noemt, is begonnen. De temperatuur is nu goed om asfalt te verwerken. Er is een hele lijst aan wegwerkzaamheden in onze regio. Houd de verkeersinformatie dus goed in de gaten. De brandweer in Veenendaal is gisteravond laat naar een bermbrand aan de clematis gegaan naast het spoor. Bewoners waren al begonnen met blussen van het gras en de struiken en na controle van de brandweer was de situatie snel onder controle. Of het hier om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Opnieuw verlies voor Jong FC Utrecht. Met 2-1 was Jong AZ gisteravond sterker. Utrecht kwam nog wel op voorsprong, maar de ploeg hield geen stand en zonder punten moest Utrecht weer naar huis. Jong FC Utrecht staat nu laatste in de Eerste Divisie. En dan nog het weer, afwisselend wolken en zon. Hier en daar kan er ook wat regen vallen. En vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.
0: Oh, mooie temperatuur wel. En geen regen meer. Dus geen...
1: Iets minder dan gisteren, hoop ik. Ja, ja.
0: Het was veel, hè?
1: Soms was het wel veel. Ja.
0: Het kan ook te veel zijn.
1: Ja, okay. Zeker.
0: Dankjewel voor het nieuws. Kort even over het weer hebben we het gehad. En zometeen uitgebreid met Grieta Spallenburg. Marjolein, tot zometeen weer dan.
1: Ja, tot
0: dan verkeersinformatie. Ik heb een 3-tal meldingen voor de regio Utrecht. Op de A1 beginnen we dan met de melding dat we 10 minuten vertraging hebben volgens de ANWB tussen Apeldoorn en Amsterdam. Gemeten tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A12 vertraagt het van Arnhem naar Utrecht tussen Knoopend Maandenbroek en Veenendaal West. 5 minuten. En op dit moment een klein kwartiertje extra op de A27. Vanwege een ongeluk van Breda naar Utrecht heb je tussen Werkendam en Noordeloos die vertraging. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. We gaan zo meteen meer horen over de boom van het jaarverkiezing.
9: Yes! Mensen komen tot leven. in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: The Graduates, de film waar deze muziek ook in te horen was. Mrs. Robinson, wat een verhaal. Simon & Garfunkel. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels bijna 8:09. De stembus voor de boom van het jaar is vanaf vandaag geopend. Vorig jaar was het trouwens de mammoet van het Ledenboerpark in Enschede die won. 4 jaar geleden was het onze Marquise Eik in het Utrechtse Amedesweert, staat hij. En de vraag dus welke boom dit jaar met de eer gaat strijken. Namens de provincie Utrecht doet de grootbloemige cornoelje, die is te vinden in de kloostertuin van het Catharijnenconvent in Utrecht, mee. Ja, daar willen we meer over horen. We willen weten hoe die boom eruit ziet en wat het verhaal erachter is. En daarom is hij op de fiets gegaan vanuit de studio van Radio M Utrecht naar dat Catharijnenconvent. Het museum trouwens ook, hè? Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, dat klopt. Catharijnenconvent museum gaat over alles wat met christendom te maken heeft. En als je bij de boom wil komen, moet je dus eerst op dit tijdstip een poort door. Dus ik zie dat historisch gebouw met die verweerde middeleeuwse stenen. Ik zie daar een grote rode poort. Die moet open. Kijk eens eventjes, dat doet Rosa Koolman van het Catharijnenconvent. Dan kom je in een halletje, dan kijk je naar rechts, dan zie ik allerlei gewelven en wat kostuums in een vitrine. Dat maak je er wel. Ook deze poort staat inderdaad al open. En dan kom je hier in de kloostertuin, een binnenplaats met 2 bomen en een soort monument in het midden. Daar de kerk met glas- en loodramen. En we lopen hier naar de boom in het midden van een grasveld. En dan denk je, ja, een boom met wat groene blaadjes. Een stam die niet al te dik is. Hij is niet al te hoog. Aan één kant is hij een beetje kaal, zou je kunnen zeggen. Aan één kant wat meer begroeid. Maar we zitten toch goed, hè?
2: We zitten zeker goed. We zijn hier inderdaad in het pandhof van Museum Catharijnenconvent. Een hele rustige plek van verstilling. En er staat hier een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt. Maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen.
1: Inderdaad, verscholen tussen het groen. Een heel klein naamplaatje. Even kijken, wat staat hier? Ja, even de bril niet op. Misschien Michel Schuurman van de Stichting Boom van het Jaar.
3: Ja, dit is een plaatje ter nagedachtenis van Roos van den Berg uit 1946, die in mei 2020 overleden is.
1: En dan praten wij over dak- en tuinslozen.
2: Ja, want in de boom hangen allemaal naamplaatjes van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje. Zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
1: En deze boom is aangedragen door het Catharijnenconvent?
2: Deze boom is genomineerd voor de boom van het jaar door Madelinde Tellegen. Zij is een sociaal verpleegkundige die met dak- en tuinslozen heeft gewerkt. En zij heeft in die hoedanigheid ook is betrokken geweest bij deze boom. En zij heeft deze boom genomineerd als boom van het jaar, omdat er zo'n prachtige functie aan deze boom zit.
1: En de jury, die vond het oké, kennelijk.
3: Ja, absoluut. Er zijn veel inzendingen geweest, ook in de provincie Utrecht. Het is een landelijke campagne, het boom van het jaar. Maar ook in de provincie Utrecht waren er veel inzendingen. Ja. En uiteindelijk heeft de jury gekozen dat dit namens de provincie Utrecht de boom wordt die vanaf nu meedenkt naar de Nederlandse boom van het jaar.
1: Het is een grootbloemige cornoelje.
3: Ja.
1: Wat is dat voor type?
3: Dat
1: groot bloemig, komen misschien grote bloemen aan, geen idee.
3: Ja, het is in ieder geval een type die uitbundig bloeit in het voorjaar met witte bloemen. Die niet al te groot wordt. Het verhaal gaat, ik weet niet of dat waar is, dat die ooit gebruikt is voor het hout om Jezus aan te kruisigen. En God daarna gezegd heeft, deze boom mag nooit meer zo groot worden om een kruis van te maken.
1: Er wordt geknipt.
2: Ja, dat klopt, dat heb ik ook begrepen inderdaad. Ja.
1: Dus dat is één.
3: Dat is één. En daarnaast is het een boom die hier dus neergezet is, zoals gezegd, ter nagedachtenis van dak- en tuinslozen.
1: Ja, hoeveel je kunt onder het bladerdak doorlopen. En dan zie je hoe meer je kijkt, je moet het even ontdekken, hoe meer van die plaatjes je eigenlijk ziet.
2: Ja.
1: Dus als je bij stil gaat staan, ja, dan gaat het wel veel verder natuurlijk, hè?
2: Ja, en het is dus ook een plek van echt herdenking en verstilling. Ook omdat het natuurlijk in deze tuin zit. Het is in het centrum van Utrecht even een stil plekje, maar echt dus ook een heel mooie plek van herdenking voor mensen die normaal in de wat anonimiteit sterven. Die krijgen hier gewoon echt een plek waar ze nagedacht kunnen worden.
1: Maar dat betekent dus dat de boom van het jaar hoeft niet per se een hele dikke grote boom te zijn.
3: Nee,
1: het kan ook een boompje zijn van 6 meter hoogte. En ja, dat je denkt van nou, Wat is het eigenlijk voor boom? Dus dat, ja, dat is belangrijk om te realiseren.
3: Dit is de 9e keer dat we het organiseren. En soms is het een boom die inderdaad wel heel groot is. Vorig jaar was de mammoetboom uit Enschede. Nou ja, dat kan je je voorstellen, een hele grote boom. Ja. Maar ook heel vaak gewoon een boom met een verhaal. En dat is dit er absoluut één van.
1: Ja, ik zie hier ook een plaatje. Ah, dat is een gedicht. Aller zielen staat hier. Was je maar bij me, de stad is zo kil. De nevelen boven de grachten, het schuivelen tussen de gevels. De fietsers over het smakkelaarsveld. We zijn met onnoemelijk velen en onze dagen zijn geteld. Ik lig in het zoveelste trapportaal en ril. Waar jij liep, hangt nu een leegte. En in die leegte vat ik kou. En toch durf ik te wedden dat er een rustplaats is onder de sterren. Een dak van licht voor jou. Nou, dat is een schitterend gedicht.
3: Dat is absoluut.
1: En tegelijkertijd is het ook een actueel thema. Want we hoorden het van de week nog in het nieuws. Er komen steeds meer dak- en thuislozen bij.
2: Ja, en daarom is het ook zo belangrijk dat deze boom er is. En vinden we het ook fijn dat door de boom van het jaarverkiezing meer mensen te weten komen dat deze boom er is. En dat dak- en thuislozen dus ook een plek krijgen waar ze voor altijd herinnerd kunnen worden. Dus daar zijn we heel dankbaar voor dat we zijn genomineerd met deze boom natuurlijk.
1: Nou, we gaan zo meteen uitgebreid meer horen over de verkiezing Boom van het Jaar. Maar in tussentijd laten we de stilte even klinken. Want het is heel rustig hier in de kloostertuin. En de boom met de plaatjes vertelt op die manier ook zijn verhaal.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Feels Part 2.

0: In Utrecht is wakker op Radio Utrecht. Geregeld aandacht voor deze groep Sommieu, maar deze week in het bijzonder. En de hele dag door natuurlijk voor Sommieu's nieuwe single Feels Part 2. Als nationale nieuwe krijgt hij een extra ondersteuning. Waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou? De aanleiding waren die voorzorgscirkels in Rhenen, waar ik een half uur geleden over sprak met de initiatiefnemer in Rhenen. Zeer succesvol daar om de buren, nou ja, niet echt te leren kennen, maar om echt je hulp aan te bieden. En dat is makkelijker, hebben we gehoord, dan dat je hulp vraagt. Dat is best wel moeilijk. En die voorzorgscirkels, dat is een uitstekende manier, blijkt nu sinds anderhalf jaar al in Rhenen, om zeg maar die hulp te kunnen krijgen. Waarmee help jij de buren? Wat doen ze voor jou, is de vraagstelling vandaag. Ook op Facebook van Radio M Utrecht staat die vraag. Daar kun je een antwoord op geven. Je kunt ook even reageren via de RTV Utrecht-app. Ik herhaal het nog een keer. Waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou? Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je weer bij ons bent met een klein buitje, of misschien wel een flinke bui in het vooruitzicht, maar dan is het ook voorbij, toch?
1: Ja, ja, en of dat buitje gaat vallen is nog de vraag. Want ze trekken over het zuiden van het land. En het lijkt erop alsof ze ons in Midden-Nederland links laten liggen. Dus ik zou het bijna nu zo goed als droog willen houden voor vandaag. Met eigenlijk een vriendelijk weertype van wolkenvelden en zon. Waarbij de bewolking op dit moment best wel uitbundig is. Maar ja, ik zie dat boven de Noordzee er ook brede opklaringen klaar liggen. Dus ik heb het idee dat later vanochtend en vanmiddag de zon echt vaker tevoorschijn komt en dat over het algemeen deze dinsdag te typeren is qua weer als behoorlijk vriendelijk.
0: Nou, dat lijkt me wel. Ja, gisteren hebben we toch best wel wat water gehad.
1: Zo.
0: Ook.
1: Ja, ja, wat een flinke buien hebben we gehad. We hebben ook vooral die wind gehad die toch echt wel een beetje aan de herfst deed denken. En vandaag is die wind in ieder geval een heel stuk rustiger. Hij is nu uit zuidwest tot west. Windkracht 2 op de meeste plekken, gaat ietsjes aantrekken, maar wordt niet zo stevig als gisteren. Hij blijft denk ik matig. Windkracht 3-4 en gaat niet naar een windkracht 5.
0: Oké, dit is een rustige atmosfeer dus voor Nederland.
1: Ja, dit is een redelijk rustige atmosfeer. En eigenlijk zie je dat het een beetje armpje worstelen is en blijft. Ja? Tussen een hoge drukgebied deze week boven Frankrijk en lage drukgebieden en fronten die erbij horen over het noorden en noordwesten van Europa. Mm-hmm. Ierland, Schotland, Engeland hebben ook al veel regen gehad. En af en toe zie je dat die gebieden over ons heen schampen, terwijl vanuit het zuiden het droge weer, het hoge drukgebied, ook zijn tentakels wil uitspreiden. En af en toe is het bij het armpje worstelen zo dat die fronten de bovenliggende partij even worden. En de andere keer liggen bij het armpje worstelen juist die hoge drukuitlopers als de bovenliggende partij.
0: Zeg dat armpje worstelen of armpje drukken. Was jij er vroeger goed in of niet?
1: Ik deed dat wel met mijn broer, die een paar jaar ouder is.
0: Oh ja? En wie, jij won dan of niet?
1: Van nee, dat is niet. Ja, nee, ik probeer natuurlijk niet. Wel een beetje vals te spelen door je elleboog wat verder weg te zetten, weet je wel. Dat je
0: iets meer kracht had.
1: Dan kun je iets meer kracht zetten. Ja. Dus ik probeer het wel eens met mensen. Maar ja, ik win dus eigenlijk nooit. Dus ja, ik moet even de juiste tegenstander uitzoeken.
0: Nou, we kunnen het wel een keer gaan proberen. Ik ben er namelijk ook heel slecht in. Dus,
1: heb ik het gevoel dat jij gaat winnen.
0: Nou, weet ik niet.
1: Nou, ja, we gaan dat een keer doen.
0: Ja. Het zou toch wel zijn, zeg, dat ik van jou zou verliezen.
1: Ja, dat is
0: ik ga het graag aan.
1: Grappig is dat,
0: ja, zeker. Ja. Goed, maar dat is dus met de hoge en lage drukgebieden te maken. Dus Europa, in het zuiden is het hoge druk. En, en zoals wel vaker natuurlijk, Schotland, Ierland, is het wat onstuimiger weer.
1: Ja,
0: en
1: dat is eigenlijk een soort standaard indeling inderdaad. Mm-hmm. Met dat mooie weergebied, de zuidelijke helft. En wij wat makkelijker onder fronten. En je ziet dat de komende dagen ook gebeuren. Want woensdag is er, dus de dag van morgen, is er wat meer bewolking. De wind steekt, nou ja, een beetje op. Er kan een middagbuien vallen bij, net als vandaag, 21 graden. En donderdag en vrijdag, dan hangen er boven de noordelijke delen van het land vrij gemakkelijk frontale systemen, dus regengebieden, die vanuit het noordwesten komen. En als het, is dat tegenzit of meezit in ieder geval, die kunnen ook ons in Midden-Nederland bereiken. Misschien bijvoorbeeld later op de vrijdag zijn er ook diverse modelberekeningen die ons vanuit het noorden, dus in de loop van vrijdagmiddag en avond, juist even in flinke regen terecht laten komen. Om dan op dat moment bij het armpje worstelen de fronten de bovenliggende partij zijn.
0: Ja, oké. Nou, het armpje worstelen of armpje drukken. Ik weet niet misschien wel meerdere namen. Dat speelt wel de hoofdrol in dit gesprek. We hebben op dit moment.
1: Het is toch een beetje om te proberen te duiden van hoe ziet dat er dan uit? Wat kun je erbij voorstellen? Dat maakt ook dat het deels een beetje onberekenbaar is.
0: Hey, en wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Ronden we daar nu mee af? Volgende uur praten we natuurlijk weer door over het weer vanaf
1: de ik zie heel veel nootjes aan de beuk hangen. Echt ontzettend veel. Ik zie ook heel veel walnoten al. Ja. Veel noten op het harde hout maakt de winter hard en koud.
0: Oh, hard en koud, zei je toch? Hè?
1: Koud.
0: Ja, koud. Oké. Okay.
1: Lekker.
0: Nou, 21 graden vandaag, absoluut niet koud, hè?
1: Zeker niet.
0: Dankjewel, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Ik ga zo praten met Laura Hesselink in het volgende uur Utrecht is wakker. Zij gaf taalles of geeft taalles. Ook doet ze dat aan Syrische vluchtelingen. En ze heeft met één vluchteling toch wel een verhaal waar ze zelfs een podcast over heeft gemaakt. Dat hoor je. In Utrecht is wakker met Nuta Veres op Radio M Utrecht.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
8: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
7: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog altijd onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is al de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. Het ziet er niet best uit voor de honderden mensen die mogelijk aan het werk waren in tunnels tijdens de stortvloed in Nepal. Er is al heel lang geen teken meer van leven van ze vernomen. Reddingswerkers die zoeken volgens correspondent Davy Boerema op verzoek van de familie ook in huizen die bedolven zijn onder de modder.
9: Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder. Ja, echt te tijgeren. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp verdwenen is onder die modder dus.
7: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1000. Er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen die stuurden haar naam in als eerbetoon, zegt het KNMI.
10: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
7: En dat gebeurde dus. Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer dan nog. Vanochtend veel zon. Lokaal ook nog wel een pittige bui. Vanmiddag overal zon, ook wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui en dan iets warmer.
11: 3:08, Radio M Utrecht met nieuws uit de regio, nu Marjolein Heijen.
12: Steeds meer kinderen die kanker krijgen, overleven dat. Uit nieuwe cijfers van onder meer het Prinses Maxima Centrum in Utrecht blijkt dat die overlevingskansen deze eeuw flink verbeterd zijn. En dat komt door betere diagnostiek en behandelingen. In Veenendaal ging de brandweer gisteravond laat op pad voor een bermbrandje langs het spoor. Bewoners van de Clematis waren daar al begonnen met blussen en de situatie was snel onder controle. De herfst moet nog beginnen, maar Rijkswaterstaat is alweer druk met de winter. Nou, hoe zit het met de zoutvoorraad? Daar hoor je zo
11: over. Oh, ik denk, het wordt asfalt. Wat is asfalt?
12: Ja, daar gaat het ook nog over, klopt. Het zijn ook heel veel werkzaamheden, maar dat is weer een ander verhaal.
11: Ja, want dat is het hele jaar al. Maar er zijn nu weer werkzaamheden die extra kunnen worden, initiatieven die extra kunnen worden ontplooid vanwege de temperatuur en zo.
12: Ja, klopt. En dan kun je blijkbaar dat asfalt goed verwerken. Ja.
11: Nou, maar het is weer druk in Midden-Nederland of deze kant opkomend. Want ik heb flink wat files, die ga ik eventjes voortdragen. Ik hoor jou zo meteen weer.
12: Ja, tot zo.
11: Tot zo. A1 beginnen we, Amsterdam richting Apeldoorn. Je hebt vertraging tussen Hoevelaak en Barneveld, een minuut of 5. Ook vanaf de andere kant vertraging, dus richting Amsterdam op de A1 tussen Stroe en Hoevelaak, 10 minuten extra. De A2, Utrecht richting het zuiden, richting Den Bosch, tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel, dan ga je de regio uit, duurt wel 10 minuten langer. A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, bijna 20 minuten extra. Ook op de A27 van Almere naar Gorinchem, dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 5 minuten vertraging. Laatste A-weg is de A28, Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort heb je 5 minuten tijdverlies. Het is ook druk op de N224. Dat is de bekende weg van Veenendaal richting Zeist tussen Woudenberg-Oost en Maren. 10 minuten tot een kwartier extra. En ook 10 minuten op de N233 Kesteren richting Veenendaal de Rijnbrug over. Maar vanaf de aansluiting met de A15 en R1 en doe je wel 10 minuten langer over je reis. Nou, zo houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen dankzij de ANWB.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoorn geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor.

0: fluisterend oor krijg.
1: Doet u voorzichtig met mijn vader.
0: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Radio M Utrecht.
10: Maar we gaan zometeen veel meer horen van die boom van het jaar. En misschien wordt het wel onze boom. Die staat in de kloostertuin van het Katharijnenconvent in Utrecht. En dat is een cornoelje, Robert-Jan Boy, hè, ter plekke.
11: Ja, dat klopt inderdaad. Een groot bloemige cornoelje. We hebben trouwens de locatie even verlaten. We zijn naar een gelegenheid gegaan ter hoogte van de oude rechtbank. Mm-hmm. Hebben zicht op hele dikke, even oude platanen. Daar zit een verhaal aan. De verhalen hier aan tafel gaan ook niet alleen over de grootbloemige cornoelje, maar ook over maatschappelijke zingeving, waar Jean-Michel Schuurman van de Stichting Boom van het Jaar, als Rosa Koolman van het Katharijnenconvent mee te maken heeft gehad. En dat past ook bij die Boom van het Jaar, zoals we zojuist hoorden, want ja, het gaat om dak- en thuislozen die via naamplaatjes in de grootbloemige cornoelje herdacht worden.
10: Ja.
11: Nou, zometeen gaan we er veel meer over horen op die nog stille kloostertuin van het Katharijnenconvent. En dan gaan we het verder even uiteraard over de boom van het jaar. Wat gaan
10: het
11: worden? En kunnen de mensen ook komen kijken? Want dat is ook een belangrijke vraag, want die poort moet natuurlijk wel open zijn.
10: Ja, precies. Nou, na 8:30 wordt het allemaal duidelijk hier bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Robert-Jan, dat zometeen. Ja, kiezen. Sterker nog, je moet gewoon onze boom van het jaar, die Utrechtse boom, kiezen. Dat is voorgedragen door de provincie. Ik zou zeggen, doe dat maar. Boom van het jaar, verkiezing. En als je dat op internet opzoekt, kun je je keuze maken. Natuurlijk is het iedereen vrij om dat te gaan doen. 8:08 inmiddels geworden. Zometeen hebben we het over iets heel anders. Een podcast gemaakt over een Syrische vluchteling. Een aangrijpend verhaal. De podcast maken, die ga ik er zometeen over bellen. Ze heet Laura Hesseling. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En oh ja, dan kan ik dat ook nog wel even zeggen. Want hoe ga je met de buren om? En wat doen ze voor jou? Hoe, waarmee help jij de buren? En wat doen ze voor jou? De vraagstelling vandaag in Utrecht is wakker. En in de andere programma's zoals Aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag van 5 tot 7 uur.

0: Maarten Bellamy. Zowel de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:15 geworden. Laura Hesseling. Zij gaf vorig jaar taalles aan de Syrische vluchteling Nedal. En ze werd geraakt door zijn verhaal. Ze besloot er zelfs een podcast over te maken. En daarin vertelt Nedal hoe het is om te moeten vluchten, waarbij hij ook zijn vrouw en kinderen moest achterlaten in een ander land. En hoe hij de asielprocedure in Nederland moet doorlopen. Laura is nu bij mij, bij Radio M Utrecht. Goedemorgen, Laura.
1: Hi, goedemorgen.
0: Nou ja, dat je op het idee gekomen bent om een podcast te maken, is er gekomen dus. Maar het was een aangrijpend verhaal dus. Hè? Jij was dan bezig met taalles? Dat ging op vrijwillige basis? Hoe werkt dat?
1: Eigenlijk mijn huisgenootje, die zei tegen mij van, ik ben coördinator voor vrijwilligers voor taal. Taalmaatjes. En toen vroeg ze of ik er ook bij wou. Dat is nu 1,5 jaar geleden. En zo ontmoette ik Nedal. En alles wat hij me vertelde, ik wist gewoon, dit verhaal wil ik een plek geven. Ook omdat hij zo goed kon vertellen en zoveel verhalen had, dat ik wist dat ik er iets mee moest.
0: Ja, laten we een klein stukje luisteren. Dan zitten we al een beetje in het verhaal van die podcast. Er is een klein fragmentje eruit, want die podcast zelf duurt zo'n 2 uur. Even een klein stukje meemaken.
2: Ik heb zwarte haar, brown ogen, grote oren.
3: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les. Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië. Hij komt uit Aleppo, uit een wijk die Sheikh Maksoud heet. Of, nou ja,
2: Sheikh Maksoud. Ja.
3: Wat mis je het meest aan Syrië?
2: Everything. It's my life. It's my life, my history, my friends, my family, my mom, my sister, my brothers. So everything.
0: Laura, ik kreeg in het begin het idee dat hij moeilijk Engels sprak, maar hij is toch wel heel duidelijk in zijn uitingen, denk ik. Dus het is een interessante podcast om daarna te luisteren. Natuurlijk, net al vluchten naar Nederland, hè, voordat het regime al daar ten val kwam, toch?
1: Ja, hij vluchtte in 2023, ja. Eigenlijk een jaar voor de val van Assad.
0: Ja.
1: En in die tijd was het zo dat 90% van de Syriërs eigenlijk hun asielaanvraag tot dat goed werd gekeurd. En eigenlijk sinds de val van Assad is dat omgekeerd. Dus nu krijgt 90% een afwijzing.
0: Ja, en ik begrijp het nog niet helemaal, maar dat ga je duidelijk maken. Zijn vrouw en kinderen moest hij achterlaten in een ander land. Hoe zit dat dan?
1: Hij heeft uiteindelijk gekozen om zijn vrouw en kinderen achter te laten in Turkije.
0: Ja.
1: Omdat hij niet wou dat zij die levensgevaarlijke tocht maken over de Egeese Zee. En hij is nu al 3 jaar zonder zijn vrouw en kinderen. En dat is wat het de meeste pijn doet.
0: Dat is niet voor te stellen, zeg.
1: Ja, nee, het is ook, hij kan het ook echt heel erg aangrijpend vertellen. En je kan je gewoon niet voorstellen hoe het is om als vader zo lang je kinderen niet te zien en ze zien opgroeien via een telefoon.
0: Heeft hij dan, ja, maar het zegt wel contact met hen via de telefoon, maar dat is ook het enige dan op deze manier.
1: Ja, ze bellen ook elke dag. En ja, dan zie je eigenlijk, de jongste kinderen waren 4 toen hij wegging. Die zijn nu al 7.
0: Ja.
1: Dat is best wel een verschil. En dat moet je dan meemaken via FaceTime.
0: En hoe zit het, hoe is de situatie voor die vrouw van hem, de moeder dus van zijn kinderen, en die kinderen zelf in Turkije? Waar zitten zij dan?
1: Zij zitten in Samsun. Ik ben daar zelf ook met mijn collega Nina de Groot heen gegaan om hen te ontmoeten.
0: Ja.
1: Om ook te praten met de achterblijvers, hoe we dat hebben genoemd. En zij wachten eigenlijk met het idee, gaan we uiteindelijk naar Nederland en daarheen? Of wat nu hoogwaarschijnlijk is moeten we uiteindelijk terug naar Syrië. Ook omdat Turkije nu ook steeds meer de grenzen begint te dichten, met het idee, de oorlog is voorbij, iedereen kan terug. Maar dat is natuurlijk niet zo simpel gedaan.
0: Nee. We gaan, dan krijg je het ook sowieso te maken met de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, kan ik me voorstellen. Hoe is het nu met Nedal? Want hij is dus in Nederland, maar is de kans dat hij zelfs naar Syrië terug moet dus?
1: Hij heeft, vorige week heeft hij een gesprek gehad met de IND en hij wacht nu op zijn uitslag.
0: Ja. Jij bent geraakt door zijn verhaal. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Je bent dus ook daar nog geweest in Turkije dus. Om daar te praten, maar ook met anderen die daarachter zijn gebleven. Wat heeft jou nou het meest geraakt aan zijn verhaal, waardoor jij die podcast bent gaan maken?
1: Ik denk dat ik veel had gehoord in het nieuws over het asielsysteem en over vluchtelingen, maar dat ik eigenlijk nog nooit eerder een vluchteling had ontmoet. En door mijn vriendschap met Nadal kwam ik eigenlijk in best wel een intieme wereld van ook de routines van het asielsysteem, maar ook de pijn dat daarin zit. Ook hoe het is om bijvoorbeeld met drie kamergenootjes te zitten, hoe zijn dagen eruit zagen. Het was iets wat ik nog nooit eerder had gehoord en dat wou ik tot leven brengen.
0: En er zijn heel veel Syriërs ook, hè, die in Nederland in de wacht staan of zitten of liggen om te kijken wat er verder met hen gaat gebeuren, toch?
1: Ja, 17.000 Syriërs zijn nu eigenlijk in de wachtrij. En die weten eigenlijk nog niet wat Nederlands besluit gaat zijn.
0: Ja. Wat wilde je het is zelfs de tegenwoordige tijd natuurlijk, wat wil je met deze podcast gaan bereiken?
1: Ik hoop dat ik een wat menselijker verhaal naar het asieldebat kan brengen. We praten heel vaak over cijfers of ik heb wel eens het woord asieltsunami gehoord. En ik wil gewoon die migratiecrisis tussen aanhalingstekens, wil ik een wat menselijker gezicht maken. En als je vindt dat we een strenger asielbeleid of de grenzen meer moeten openen, ik denk in ieder geval dat Nadal door zijn verhaal te kunnen vertellen, je in ieder geval een menselijk gezicht kan geven aan het probleem.
0: Ja, de podcast heet Mijn taalmaatje wil naar huis. Het zijn meerdere afleveringen van een half uur, 4 volgens mij, als ik me niet vergis, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, en het is vanaf nu, vanaf vandaag 1 september, te beluisteren via NPO. Dankjewel voor je toelichting. En veel succes hiermee. Is misschien ook een beetje gek gesteld, maar in afval dat de boodschap die jij wilt overbrengen duidelijk over gaat komen bij de mensen. Dankjewel, Laura.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag, doeg.

0: muziek uit de jaren 60. Ook leuk om te horen bij Radio M Utrecht. Zo af en toe in Utrecht is wakker. Zeker even die herinneringen ophalen uit de tijd van toen. Of nou ja, dat je gewoon denkt van dat is even leuk om te horen. En niet te vergeten, vanmiddag ook weer van 2 tot 3 is er Studio 60's. Alleen maar jaren 60 muziek. Tussen 2 en 3 dus bij Radio M Utrecht. Marjolein is er zo, nu al bij mij in de studio met het nieuws uit de regio.
1: Rijkswaterstaat die gaat op veel plekken weer werken aan de weg. En de wegbeheerder maakt zich ook op een andere manier klaar voor de winter.
0: Dat is zometeen te horen over een minuut of twee.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Libri
1: Het is 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Marjolein. Marjolein, jij moet beginnen. Ik heb hem niet voor me staan.
2: Nou, dan begin ik even met de drukte op de weg. Vanwege het einde van de schoolvakanties. En omdat het asfaltseizoen is aangebroken.
1: Vertel.
2: Volgens Rijkswaterstaat moet het verkeer rekening houden met veel werkzaamheden de komende tijd. Want zoals de wegbeheerder het noemt, het asfaltseizoen is begonnen. De temperatuur is nu goed om asfalt te verwerken. Er is een hele lijst aan wegwerkzaamheden in onze regio. Houd de verkeersinformatie goed in de gaten en er staat een overzicht op onze app en website. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw sterk verbeterd. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht zijn de behandelingen en de diagnostiek veel beter geworden. En het verhaal van Fleur, nu is ze 27, maar ze was 3 toen ze kanker kreeg, kun je ook lezen op onze app. De brandweer in Veenendaal ging gisteravond laat naar een bermbrand langs het spoor. Bewoners van de Clematis waren daar al begonnen met blussen van het gras en de struiken. Na controle van de brandweer was de situatie snel onder controle. En of het hier om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. De herfst moet nog beginnen, maar Rijkswaterstaat is al druk met de winter. De zoutstrooimachines die worden weer van stal gehaald door de Utrechtse wegbeheerder. Want ze maken zich op voor een strenge winter.
3: Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
2: Nou, meteen maar door naar het weer dan.
1: Ja, precies, want we hebben het asfaltseizoen nu gehad en het gladheidsseizoen begint alweer volgende
2: maand. Maar we krijgen nog geen sneeuw, gelukkig hoor. Wees gerust.
1: Oh, ik was een beetje bang dat je dat zou gaan vertellen.
2: Ja, het zou wat zijn. Nou, we houden het maar bij wolken en zon. Hier en daar misschien een spatje regen en 21 graden.
1: Oh, mooi vooruitzicht toch. Lijkt me helemaal geen probleem om deze dinsdag qua weer door te komen. Tot zometeen weer 9:30 weer, hè?
2: Joe, tot dan.
1: Dankjewel, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de ochtendspits is ook weer losgegaan. Op de A1 te beginnen, Apeldoorn en Amsterdam. Stroomhoevelaken, 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Afrit Geldermalsen, knooppunt Everdingen. Dan gaan we naar de A12. Nou ja, Gouda-Nieuwebrug voordat je de regio bereikt, 10 minuten extra. Richting Utrecht dus. Op de A27, en daarna rijden we weer goed door. A27 ook als vertraging, 10 minuten Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En Gorkum-Utrecht, knooppunt Everdingen, knooppunt Rijnsweerd. De linkerrijstrook is dicht. Daar vindt een spoedtransport plaats. Dat zal bijna weer voorbij zijn. Maar een beetje in afval wat er aan de linkerkant voorbij gaat komen. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoop Lunetten. Ook nog daarvoor 10 minuten extra. En de laatste melding voor u betreft Zwolle-Amersfoort, de A28. Dus vanaf Strand Nulde tot Knoop het Hoevelaken. Je hebt een kwartier extra reistijd daarvoor nodig. Goeie reis namens ons. Meer zometeen hoor je over de boom van het jaarverkiezing.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Utrecht is wakker met

0: Steve Harley en Cockney Rebel. Uit 1975, come up en see me, make me smile. En met een smile om de mond gaan we het weer horen over die boom van het jaar. Ja, wie weet wordt dat die cornoelje in Utrecht. Maar er zijn ook bomen waar je ook over kunt bomen, ofwel over kunt doorpraten. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob.
0: Welke plek hebben jullie uitgekozen?
1: Nou, we zijn nog steeds in de kloostertuin van het Catharijnenconvent.
0: Oké, daar valt veel te zien en te beleven, denk ik, hè?
1: Ja, nou ja, om te beginnen word je dus omringd door het voormalige klooster met die glas- en loodramen, met die bruinrode bakstenen die de geschiedenis ademen. Er staan meerdere bomen hier in het hofje, zou je kunnen zeggen, maar de grootbloemige cornoelje, waar het om gaat, daar staan wij nu zo'n beetje onder. Niet zo'n grote boom, 6 meter hoog. Aan één kant van de stam zijn er geen takken, eigenlijk op de een of andere manier. Aan de andere kant wel kleine groene blaadjes, maar wat dan in het oog springt als je naderbij komt en goed gaat kijken, dat zijn deze ijzeren plaatjes, kleine plaatjes met namen erop van dak- en thuislozen. Anja Butler is hier te lezen. Even kijken. Nou, ze zijn er verschillende plaatjes, zijn er tientallen. Hillen Jansen. Nou, je kunt het allemaal lezen. Die jaartallen, de leeftijd eronder. En dat is ook precies de bedoeling dat je kijkt naar de plaatjes en beseft van dak- en thuislozen die herdacht worden.
2: Ja, dat klopt. De belangrijke functie van deze boom is dat de mensen die op straat hebben geleefd in Utrecht, dat hun naam wordt in deze boom gehangen. Wij noemen het de levensboom. En dat die voor altijd worden herdacht. Dus hun naam blijft altijd voortbestaan. Ook al zijn ze soms in de anonimiteit een beetje gestorven, hebben ze hier altijd een plek waar ze blijven voortbestaan.
1: Ja, Rosa Koolman, Catharijnenconvent, Michel Schuurman, SBNL Natuurfonds, boom van het jaar. Onder de indruk eigenlijk van de boom?
3: Ja, absoluut. Het is een boom met een heel mooi verhaal, zoals net al even de Roos omschreven. En het is een van de 12 bomen die nu mee gaan dingen naar de boom van het jaar. Per provincie hebben we 1 boom. Ja. En dit is toch ook wel een bijzondere.
1: Ja, wat heeft het eigenlijk, want boom van het jaar, dat speelt al een aantal jaren. Ook de Markiezeneik, 4 jaar geleden, heeft toen gewonnen. Amelisweert. Maar goed, wat brengt het teweeg?
3: Ja, het is de 9e keer dat we het organiseren. En vanuit SBNL vindt het belangrijk om niet alleen als fonds te investeren in de natuur, maar ook uiteindelijk middels een campagne Boom van het Jaar aandacht te geven voor het belang van de natuur. En een boom is ook gewoon belangrijk voor onze samenleving vanuit natuur gezien, maar ook voor het welzijn van mensen.
1: Ja, en maar ook met deze hitte gehad uiteraard. Zeer actueel.
3: Ja, het is bomen.
1: Dat is ook nog belangrijk om daar extra aan te denken op de een of andere manier?
3: Ja, absoluut. Dus een boom geeft zuurstof voor mensen. Het neemt ook stikstof en vooral CO2 op. Maar geeft schaduw. Het absorbeert water. Het verbetert de bodem. En dat geeft veel welzijn en geluk voor mensen.
1: Ja, heb je gemerkt de afgelopen jaren dat is toegenomen?
3: Je merkt zeker na corona dat mensen steeds meer naar buiten gaan. Dus ook steeds meer waarde hechten aan natuur. En tegelijkertijd, en dat is de minder positieve kant, inderdaad wordt het ook warmer op de planeet. En merken we dat bomen inderdaad die schaduw geven die ook zo belangrijk is om het een beetje behagelijk te houden in de stad.
1: En tegelijkertijd dus het respect voor de boom, dat zit hier dus ook bij. Want het is niet voor niks dat een boom zeg maar een herdenkingsplaats is.
2: Nee, dus er zijn inderdaad bomen die excelleren in grootte of in dikte. En er zijn ook bomen met een heel mooi verhaal of een hele mooie functie in dit geval. Ja. Dus een herdenkingsfunctie.
1: Maar een groot bloemige cornoelje. Ik bedoel, komt hij eruit te zien als hij bloeit?
2: Het schijnt dat de bloemen van de grootbloemige cornoelje de vorm hebben van een kruis. Dus het zijn 4 bladeren en dat het een soort wolkendek van witte bloemen is.
1: Ja, ja. Nou ja. En tegelijkertijd, we hadden het eerder even gezegd, actueel, dak- en thuislozen, zijn er steeds meer van. Deze week nog in het nieuws. Ja, het doet een beetje aan de Markiezeneik denken, die toen ook de actualiteit zeg maar verhoorde.
3: Ja, je ziet dus, de boom van het jaar. Sorry.
1: Ja, wat zegt het over de kansen?
3: Ja, nou, de boom van het jaar is een campagne die natuurlijk niet alleen gaat over de mooiste of meest bijzondere boom, maar ook over de boom en een sterk verhaal. Want het is een campagne waarop mensen kunnen stemmen op wat hun favoriete boom is. Ja. Dus zijn maatschappelijke thema's, dat was een paar jaar geleden de kap van Amelisweert, de mogelijke kap, en nu dak- en thuislozen zijn relevant. Maar goed, we zien ook andere bomen die ook een mooi verhaal hebben, dus we gaan het zien.
1: Ja, het verhaal moet steeds gehouden worden over de dak- en thuislozen. Dus
3: dat klopt.
1: Een beetje trieste kant ook wel eraan, hè?
3: Ja, het geeft ook wel, dus het is de trieste kant. En tegelijkertijd, deze boom geeft ook wel steun aan mensen die daar even voor bezinning en voor aandacht willen zijn. Dus als ik het allemaal begrijp, is deze boom rondom Allerzielen elk jaar toch een trekpleister. Ja. Dus mensen putten er misschien ook hoop uit.
1: Ja, concurrentie.
3: Zeker concurrentie.
1: Noem eens even wat. Iedere provincie heeft een eigen boom. Waarop gestemd kan worden. Dat is dus de truc.
3: Ja, we hebben veel inzendingen gehad per provincie. Ja. Per provincie is er nu één boom gekozen door een jury. En dat is uiteindelijk voor Utrecht dan deze boom. Maar er zijn ook andere 11 gegarigden.
1: Noem eens een voorbeeldje.
3: Even een fysiek sterk voorbeeld is het feit dat er in Diepenheim in Overijssel een serie van 3 platanen staat die al 150 jaar eigenlijk bijna in elkaar groeien. En nu samen een bladerdek hebben van 600 vierkante meter. Dat is imposant.
1: Ja.
3: Maar als je dan weer even kijkt naar de verhalende kant, dan vind ik een mooi voorbeeld uit Volendam, waar nu 25 jaar na de cafébrand een linde geplant is, ter nagedachtenis van die ramp. Nog niet zo'n grote boom, maar wel weer eentje met een sterk verhaal, zo je wilt. Dus zo heeft elke provincie heeft zijn eigen parel.
1: Kijk, maar de provincie Utrecht heeft dus de grootbloemige konnooien waar we nu onder staan met dat verhaal. Mensen kunnen komen kijken. Belangrijk om te zeggen, want de poort, als je 's avonds komt, dan zie je die poort dicht natuurlijk.
2: Klopt.
1: Hoe gaan we dat regelen?
2: Mensen kunnen komen kijken tijdens onze openingstijden. Dus dat is dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. En in het weekend van 11 tot 5.
1: En dan kun je er gewoon gratis in?
2: Dan kun je gewoon de tuin in lopen en even een momentje van bezilling in de prachtige pand of bij deze mooie boom hebben.
1: Aan de Lange Nieuwstraat, Catharijneconvent, de site.
3: Ja, boomvanhetjaar.nl. Vanaf vandaag kunnen mensen stemmen om te zorgen dat dit de boom van het jaar in Nederland wordt.
1: De grootbloemige konnooien hier in de kloostertuin van het Catharijneconvent.
0: Ik heb al gestemd, Robert-Jan. Ik heb natuurlijk op onze boom gestemd, op die Utrechtse boom. Hij is de moeite waard, hè?
1: Stem, ja, absoluut de moeite waard. En ook het verhaal eraan. Hè. Stem 1 is al binnen. Oh, misschien zijn er wel veel meer stemmen binnengekomen.

0: Shanna Spyro. Op Radio M Utrecht, de Material Lover. Dat was de laatste klap. En die is een... Hoe was het op je laatste klap? Een daalderwaard? Ja, jij bent van de spreuken, Grieta, volgens mij.
1: Ja, een daalde. En dat is dan weer niet... Het was niet 2,50, maar 1,50. Hè? Dat was ook zo.
0: Ja, precies. Dat is waar, ja. Dan, een rijksdaalder was 2,50 gulden. En een daalde is 1,50 gulden.
1: Ja, ook zo ingewikkeld, ja.
0: Zo, even in de geschiedenis duiken. Nee, we praten zo verder over het weer vandaag en de komende dagen in Midden-Nederland. Even nog de vraag vandaag bij ons op Radio M Utrecht. Waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou? De aanleiding was dat ik een gesprek had vanmorgen over de voorzorgcirkels die er zijn in de gemeente Rhenen. Een initiatief, met de initiatiefnemer voor Rhenen heb ik erover gesproken, om elkaar ook te helpen. De vraag naar hulp, dat je iets vraagt aan mensen, is veel moeilijker dan dat je het aanbiedt. En dat is duidelijk, dat in zo'n voorzorgcirkel dat veel makkelijker gaat. Waarmee help jij de buren en wat doen ze voor jou, is dus de vraag. Je kunt reageren op Facebook van Radio M Utrecht, maar je kunt het ook doen via de RTV Utrecht app. Nou, heel wat reacties op Facebook. Jeroen bijvoorbeeld, die zegt: één buurman met de grote, goedkopere boodschappen halen. Buiten loop ik. En dan kan ik hem even ophalen en zo af en toe even wegbrengen. Nou, best slim. Marjan van den Bos, die zegt: het gaat hier bij ons over en weer. Eén belletje of appje naar de buurman. En hij is er. Andersom dus ook, hè. Hij moest vorige week naar het ziekenhuis voor een oogoperatie. Ja, vanzelfsprekend rijd ik hem dan heen en natuurlijk ook weer terug naar huis. En na zo'n dag doen we lekker een bord andijviestampot met gehaktbal. Dat gaat er dan wel in. Wat geweldig. Oh, en eerste kerstdag zat hij ook hier. Ja, het is een meneer alleen, dus daar ben je buren voor. Marjan van den Bos, wat mooi. En Bernadette Michon zegt: onze buurvrouw in de flat naast onze flat, die past af en toe op ons hondje. Dat doen we er ook. Nou, oké, nog eentje. Onze buren, zegt Marieke, die kunnen me altijd vragen om hulp voor het boren van een gaatje. Bijvoorbeeld omdat mijn man dat niet kan. Vrouwen kunnen het ook, Marieke. Ik bedoel, die van mij, die kan dat ook bijvoorbeeld, hè? Maar goed, oké, dat maakt niet uit. Slim dat je zo'n buurman even vraagt en dat hij dan even de helpende hand toesteekt. Geldt trouwens ook voor iedereen in ons complex. We hebben 22 flats in dit complex en iedereen helpt elkaar een beetje. Mooi. Veel meer opmerkingen. Ze staan al te lezen op Facebook van Radio M Utrecht. Jouw opmerking kan dan dus bij. Of je reageert via de RTV Utrecht app. Of je luistert vanmiddag natuurlijk naar Liesbeth in Aan Tafel tussen 12 en 2. Ook daar weer reacties. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Nou, Grieta, hoorden we al. Het weer voor Midden-Nederland. Hoe groot, Grieta, is de kans dat we toch nog een buitje krijgen vanmorgen?
1: Nou, ik heb hem nu maar op nul gesteld. Dus de volgende verwachting die naar jullie komt, die wordt voorgelezen door de nieuwslezer.
0: Ja.
1: Dan heb ik de buien uit verwijderd. Want ja, die bui boven Brabant is ook al bijna ingesukkeld.
0: Ja, ja.
1: En ik vind toch dat het behoorlijk begint op te klaren vanuit Zuid- en Zuid-Holland met name. Er zitten nog wat wolkenvelden boven Noord-Holland. Maar daarachteraan zit ook een breed opklaringsgebied boven de Noordzee. En ik denk ook met wat hoge drukinvloed vanuit het zuiden vandaag, dat het gewoon droog is, met geregeld ruimte voor de zon. Het is nu op een aantal plaatsen wat bewolktig.
0: Ja.
1: Maar vanuit het westen van Midden-Nederland zie je al dat de zon er doorkomt. En ik denk dat het gewoon vriendelijk weer is, met geregeld ruimte voor de zon. Nu een graad of 17 en straks een graad of 21.
0: Er ligt hier een grote strik, die ga ik er omheen doen. Deze dinsdag wordt een mooie 1 september. Dat kan niet missen.
1: Ja, dat ja. Ja.
0: Maar ik heb nog een strik liggen voor morgen. Ah. Hoe zit het dan?
1: We hebben natuurlijk nog een neerslagtekort, dus dat is ook een mooie strik voor die middagbui, een enkele middagbui die morgenmiddag passeert. Je ziet dat er wat meer bewolking is morgen dan vandaag. En de lucht wordt ook weer wat onstabieler. Dat hoge drukgebied trekt zich weer terug. Herinner het armpje worstelen waar we het vorige uur over hadden, tussen het hoge drukgebied en die fronten van het westen. Nou, morgen trekt het hoge drukgebied zich weer wat terug en dus kun je gewoon wat makkelijker een enkele regenbui hebben in de middag met 21 graden. Maar dat verdient toch ook wel een strik, denk ik.
0: Ja,
1: dat buitje kunnen we nog wel gebruiken,
0: Meer schrikken liggen hier niet, maar als je vooruitkijkt voor deze week, wat zijn de verwachtingen? Krijgen we een opleving van het weer? Wordt het echt herfstig natuurlijk? Want ja, meteorologisch gezien is de herfst begonnen. Ja.
1: Het is er eigenlijk een beetje tussenin. Ik denk dat het licht wisselvallig zo'n beetje blijft. Ik denk dat we donderdag en vrijdag vrij veel wolkenvelden over ons heen hebben. Het is ook een vlagerige wind die bij tijden, beide dagen kan opsteken. Er vallen ook een paar buien en misschien later op vrijdag zitten we eigenlijk eventjes aan de warme kant van het front, wat ten noorden van ons ligt. Kan het misschien 23 graden worden. Maar later op de dag zou, richting de loop van de middag van vrijdag en avond, komt er vanuit het noorden mogelijk ook bij ons enige regen op ons af. En daarna zitten we aan de noordkant van het front, maar ziet het weekend er bijvoorbeeld weer redelijk fraai uit, met geregeld zon. En zo goed als geen buien waarschijnlijk. Dus wat dat betreft gaat het een beetje op en af. En is het nu weer de fase van elke dag even kijken, moet je een pluim meenemen of is dat eigenlijk niet nodig? En voor vandaag is dat niet nodig.
0: Nee, dat mag duidelijk zijn. Met zo'n 21 graden in het vooruitzicht.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg altijd 21 graden is een beetje een lentetemperatuur. En zo voelt het misschien ook wel. Misschien hoef je niet eens een jas aan eigenlijk dan.
1: Nee, ik vind dat overal de warmte nog hangt. In mijn huis vind ik, de warmte zit nog in gebouwen. Ik heb ook wat andere mensen gehoord die zeiden van ja, het is nog niet zo dat mijn huis nou fris is of zo. Nee, de huizen zijn eigenlijk over het algemeen allemaal nog behoorlijk opgewarmd.
0: Gooi je bol maar open en je haar los.
1: Gooi los.
0: En je haar los ook.
1: Je haar los, Bob. Kop.
0: Hey, ik spreek je gauw weer. Vanmiddag ben je aan tafel natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dankjewel. Fijne dag, Rita.
1: Mooie dag.
0: En fijn dat je ons op de ogen hebt gehouden. Ik ga afronden met de Stones. Zometeen is Pieter er vanaf 9.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds.
7: Dit is één land één.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
9: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
8: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
10: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
8: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Met een zelfgeknutseld spiegelei stopbord hielden aanwonenden maandagochtend een veilig oversteken actie op de Amsterdamse straatweg in Baren. Ik zou zeggen, het ei van Columbus dus, om het verkeer stil te leggen. Dit is Eemland 1 met in deze uitzending Dylan de Bruin, die afgelopen zondag na maar liefst 618 schoten tot koning werd gekroond tijdens de koningsschieten. Verder aandacht voor een nieuw fenomeen, voedselbossen. Wat zijn dat precies en waarom zien we ze steeds vaker? En de spanning rond de stadhouderslaan in Soest loopt verder op door de mogelijke komst van een hoogspanningsstation. Vereniging Vrijpolder hebben we uitgenodigd om hun protest toe te lichten. En dan kijk ik even in de ogen van Petra Bertelink, die is net aangeschoven van de Vrijpolderland. Goedemorgen, eerst muziek.

0: Dat was Tina Turner met Back Where You Started. Goed, de spanning rond de stadhouderslaan in Soest loopt verder op. Naast woningbouw en herinrichting van het gebied komt nu de mogelijke komst van een hoogspanningsstation bij. En de gemeenteraad houdt daar donderdag aanstaande een inspraakavond over. Omwonenden en andere betrokkenen krijgen dan de kans om hun zorgen, vragen en bezwaren rechtstreeks voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja, en onze gast is daarbij. En onze gast is in dit geval voor de komend half uur Petra Bertelink. En zij is van Vrij Polderland. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Aardige fietstocht achter de rug.
1: Ja, wat is goed te doen, hè? Vanaf de stadhouderslaan
0: hier naartoe. Die prachtige polder natuurlijk. En dat wil u eigenlijk zo houden.
1: Het liefste wel. Ja, en die absoluut.
0: Precies. Nou, en dan komt er een hoogspanningsstation mogelijk bij. Hè? Dat is ook vorige week uit de mond gekomen van meneer Boks van Soest 2002. Het is geen dik geschiedenisboek eigenlijk. Het is eigenlijk pas geleden dat jullie hebben gehoord dat daar een station komt.
1: Ja.
0: En dat is in 2025.
1: Klopt. Ja, begin 2025.
0: Kan je me daar iets over vertellen?
1: Zeker. Wij kregen in begin 2025kregen we een uitnodiging van Stedin voor een informatiebijeenkomst. En daar zijn alle buurtbewoners en belanghebbenden zijn daar naartoe geweest. En die bijeenkomst was in mei. En daar is een presentatie gegeven over de drie mogelijke zoekgebieden voor het hoogspanningsstation wat Soest en Baarn van spanning moet gaan voorzien. Dus daar zijn drie gebieden aangewezen op dat moment. En dat waren gebied 2. Dat is achter woningen op de Stadhouderslaan.
0: Dat is positie 2.
1: Positie 2.
0: Weilandje 2.
1: Ja, locatie 2 wordt dat genoemd. Locatie 10, dat is bij de naald in de buurt. Hè. En locatie 11, en dat is de spoorwegdriehoek.
0: Ja.
1: Dus die ligt eigenlijk aan de andere kant van de spoor. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En dat was het.
1: Dat was het, ja.
0: Precies.
1: Ja. En, heel informatief.
0: Heel informatief. En daar is het eigenlijk ook een beetje bij gebleven, of niet?
1: Nou, toen is het wel vrij lang stilgebleven inderdaad. Ja, dat klopt. Ja.
0: En toen dachten jullie van, wat gaat er allemaal gebeuren hier? Wat gebeurt hier?
1: Ja, nou, de buurt was wel overrompeld natuurlijk. Ja. Want we hadden al een dossier liggen voor 800 woningen. Eigenlijk min of meer in hetzelfde gebied. Dus het viel ons wel een beetje rauw op het dak. Van oké, nu ook nog een hoogspanningsstation. Ja. Dat wordt wel een beetje veel voor de stadhouderslaan.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is wat het is. En we snappen ook met z'n allen wel dat we net congestie hebben en dat er zaken moeten gebeuren. Dus,
0: Maar uitgerekend daar, waar de hele laan eigenlijk min of meer op de schop is gegaan. Het ziet er allemaal geweldig uit, maar is dat een zoethoudertje geweest, denk je?
1: Ja, dat zijn jouw woorden.
0: Ja?
1: Nou, in dat dossier hebben ze wel heel goed meegewerkt. Hè. Daar lag ook een plan en daar heeft de buurt toen van gezegd van, oh, maar wij zien dat echt anders. Wij zouden graag al die bomen.

0: we willen sparen.
1: Ja.
0: En daar is de gemeente heel goed in meegegaan.
1: Oké, okay, dan is het eind 2025 en dan krijgen we een haalbaarheidsonderzoek.
0: Ja,
1: daar
0: van Stedin.
1: Daar krijgen we geen melding van. Het staat gewoon op het internet.
0: Ja. Ja.
1: En tot wie was er zo wakker om dat te bekijken? Want het was niet eigenlijk gewoon aangekondigd aan jullie.
0: Nee, het was zeker niet aangekondigd.
1: Nee.
0: Ja, iedereen hield dat natuurlijk een beetje in de gaten. Want je weet, Stedin had een speciale pagina aangemaakt op hun website over dit dossier. En daar kon je het op volgen. En op enig moment verscheen daar de haalbaarheidsstudie van Stedin.
1: Ja. Rode lampen argwaan.
0: Aha.
1: Denk ik dan.
0: Nou, rode loper viel mee.
1: Nee, de rode lampen.
0: Oh, de rode lampen. Red alert. Ja.
1: Want ja, dan moet er eigenlijk gewoon wat gedaan worden. Ik bedoel, dit gaat buiten iedereen om.
0: Ja.
1: Jullie worden gewoon niet meegenomen. In deze wereld met democratisering worden jullie niet meegenomen. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, dat is ook heel vreemd. We konden op de eerste informatiebijeenkomst van Stedin kon je ideeën in een brievenbus doen. Dat hebben heel veel mensen ook gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Toen dachten we nog dat het over 3 locaties ging. En toen het eind 2025 was, toen kwam de haalbaarheidsstudie van Stedin. En daarin vroeg Stedin de gemeente Soest om mee te werken aan een ontwikkeling op locatie 11. Dus in die spoorwegdriehoek.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een conclusie die voor, nou, ik denk heel veel omwonenden ook wel de juiste was. Want niet in de buurt van de woningen, achter de spoordijk, buiten het zicht. Geluid wordt ook een beetje weggehouden van de woningen. Dus de meeste mensen waren daar wel oké mee.
1: Oké. Maar goed, ik heb net gezegd, argwaan. Dat betekent dus dat je de WOO gaat raadplegen. De tegenwoordige, want vroeger heette dat WOP, hè, met een B. Nu heet het Wet Openbaar Overheid. Dus we hebben gewoon even gekeken van, wat is er nu eigenlijk gaande? We willen gewoon wat meer weten. Wat heb je aangetroffen?
0: Nou, die WOO, dat was pas op een later moment.
1: Oh, dat was op een later moment. Okay.
0: Want in eerste instantie is die locatie 11 aangewezen. En dat was voor de meeste omwonenden was dat een prima locatie. Alleen, wat schetst ieders verbazing? Ergens in januari 2026 wordt duidelijk dat de gemeente als voorkeurslocatie niet locatie 11 heeft aangewezen, maar locatie 10.
1: Uitgerekend nummer 10.
0: En dat was verbazing alom, want... Ja. Hoezo gebeurde dat? Waarom locatie 10 als Stedin vraagt om ontwikkeling op locatie 11?
1: Ja, dat was dus de reden om naar de WOO toe te gaan.
0: Precies.
1: Althans, een aanvraag.
0: Ja.
1: Dat werd natuurlijk gehonoreerd.
0: Ja.
1: En jullie hebben gewoon gekeken wat er is zwart gekalkt en wat niet. Want dat trof jullie natuurlijk ook aan.
0: Ja, nou, dat zwart gekalkt viel wel mee.
1: Oh, dat viel mee.
0: Ja,
1: okay.
0: Er zijn alleen wat persoonlijke gegevens weggehaald.
1: Ja.
0: Dus dat was heel netjes aangeleverd. Maar het was niet helemaal compleet.
1: Nee, dat hebben jullie ook gezegd.
0: Daar is er nu iemand mee bezig om daar nog verder informatie boven tafel te krijgen.
1: Ja, zijn dat de papieren die jullie nodig hebben? Of?
0: Ja, dat weet je dus niet, want je weet niet wat erin staat.
1: Waarom was het niet compleet?
0: Omdat er zijn een aantal omgevingstafels geweest. En daar zijn stukken van gekomen. Dat zijn dus zeg maar commissies die op basis van hun eigen expertise, en dat kan leden landelijk zijn of stedenbouwkundig, input geven over de locaties.
1: Uh-huh.
0: En dat is kennelijk de basis geweest om te kiezen voor locatie 10. Maar daar is wat communicatie achter geweest. Dat kan niet anders, want niet alles staat in die stukken. En hoe er dan opeens de switch is gemaakt van locatie 11 naar locatie 10, dat is niet helemaal duidelijk. Dus die stukken die daarachter zitten, die proberen we nog te achterhalen.
1: Uh-huh. En hoeveel tijd neemt dat in beslag, zo'n WOO-verzoek?
0: Nou ja, het moet binnen 2 weken opgeleverd worden.
1: Ja, maar dus, de tijd begint een beetje te dringen, hè?
0: Nou, ik denk het niet, want de raad gaat nog helemaal geen besluit nemen. De raad gaat nog niks doen donderdag.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar ja, goed.
0: Gaat alleen maar horen.
1: Ja, maar
0: dus
1: de spanning loopt een beetje op, laat ik het zo stellen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Nu hebben wij vorige week meneer Boks gehad. Hij is lijsttrekker.
0: Ja.
1: Van Soest 2002. En hij zei, het besluit van waar het gaat komen ligt straks bij de raad. Dat is duidelijk, hè?
0: Ja.
1: En tot op heden hebben de omwonenden de rol niet gehad. En tot op heden heeft de raad ook de rol niet gehad om zich met die locatiekeuze te bemoeien.
0: Dat klopt.
1: Dat klopt.
0: Dat
1: maar
0: klopt.
1: Ja, er is wel een wethouder geweest die op een goed moment op de knop heeft gedrukt van, nou, wij kiezen dus voor 1 locatie.
0: Ja.
1: En dat is nummer 10. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die willen wij heel graag beantwoord zien. En wij zouden ook heel graag zien dat het college of de raad zometeen het besluit gaat nemen dat niet alleen deze locatie onderzocht moet worden, maar dat ook naar een alternatief gekeken moet worden.
1: Nu is er aankomende donderdag een inspraakavond. Wordt die vraag gesteld?
0: Nou, door ons in ieder geval wel. Ja, zeker. Ja, dat is een belangrijk deel van datgene wat wij aan de raad gaan vragen.
1: En wat we nog meer gaan horen, dat horen we na de muziek.

0: Don't Stop, Think About Tomorrow van Fleetwood Mac. Ja, we hebben nog heel wat minuutjes te gaan. Want de spanning rond de Stadhouderslaan in Soest loopt verder op naast de woningbouw en de herinrichting. Ik heb het al gezegd, komt nu de mogelijke komst van een hoogspanningsstation. Petra Bertelink is hier van Vrijpolderland. Ja, ik kijk even naar die waterzuiveringsinstallatie. Dat kan eigenlijk ook niet, hè?
1: Nee. Nee, dat is lelijk, hè?
0: Dat is lelijk. In deze tijd mag je geen waterzuivering dicht bij die woningen plaatsen tegenwoordig, toch?
1: Nee, dat klopt. Als die nu gebouwd zou moeten worden, dan zou die daar niet
0: mogen
1: komen.
0: Met andere woorden, zijn ze ook al de fout in gegaan. En daar komt dus nu een hoogspanningsstation bij. Ja, dat kan eigenlijk ook niet met een school in de omgeving. Althans, dat wordt gesuggereerd. Ik praat niet vanuit mezelf, maar ik praat vanuit mensen die ik heb gesproken. Ja. We zijn nog even één ding vergeten. En dat is een bijeenkomst van de steden in mei 2026. Dat staat nog in mijn geschiedenisboek. Wat is toen allemaal gezegd daar?
1: Ja, die bijeenkomst werd georganiseerd nadat duidelijk was geworden dat locatie 10 de voorkeurslocatie van de gemeente was. En we hadden toen nog een beetje het beeld van oké, er komt nog een bijeenkomst over. Dus er zijn nog mogelijkheden om te switchen of om alternatieven aan te dragen. Maar toen wij daar kwamen, toen werd al heel snel duidelijk dat zowel vanuit Stedin als vanuit de gemeente alle pijlen gericht waren op locatie 10. En dat ook als ik een vraag stelde van, stel nou dat het toch locatie 11 zou worden. Dan werd die al bijna afgekapt met de boodschap, ja, maar het wordt niet locatie 11, het wordt 10. En dat gaf zo'n gevoel van wantrouwen bij iedereen die daar aanwezig was. Van ja, maar hoezo het wordt locatie 10? Waar is onze participatie gebleven? Mm-hmm. Wanneer hebben wij hier ook iets over mogen zeggen?
0: Ja. Co-creatie 2026 Soest, nadrukkelijk.
1: Ja. Nou ja, waar waren wij?
0: Ja.
1: Iets met de omgevingswet tegenwoordig. Ja. Participatie, belangrijk onderdeel.
0: Ja, maar dat wordt nergens gedaan. En, hè? Ook in de omliggende gemeentes. Daar is het al een... Ja, dat is eigenlijk een dat.
1: Nou ja, voor heel veel mensen wordt het ervaren als... Kijk, een brief sturen valt ook onder participatie.
0: Ja,
1: participatie is niet echt vastgelegd van je moet deze stappen doorlopen. Mm-hmm. Als je bewoners maar op enige manier betrekt. Maar ja, dan denk ik ook, als je iemand informeert, is dat wat anders dan dat je met iemand participeert. Ja. Dat zijn twee aparte dingen.
0: Ik ben heel benieuwd wat overmorgen gaat brengen.
1: Ja.
0: Jij gaat vragen stellen.
1: Ja.
0: Namens jouw clubje.
1: Namens Vrijpolderland.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: En wat zijn de vragen die je gaat stellen? Sowieso.
1: Sowieso. Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat we niet gaan focussen op alleen maar locatie 10. Als je kijkt naar de natuurwaarden van locatie 10 en locatie 11... dan wint locatie 10 dat echt met grote sprongen. En wij vinden het echt zonde dat dat teniet wordt gedaan. Dus wij gaan vragen, alsjeblieft, doe nou diezelfde studie die je gaat doen voor locatie 10, doe die ook voor locatie 11. En dat levert ook alleen maar voordelen op voor jouzelf als gemeente. Want op het moment dat locatie 10 om wat voor reden dan ook mocht afvallen, heb je niks. Je hebt geen alternatief meer. Dus dan begin je daarna opnieuw met een nieuwe locatie. Dan ben je weer, 3-4 jaar verder.
0: Ja, heel wat rapporten verder.
1: Precies. En we hebben al net congestie. En er zit haast achter dit station. Wees nou verstandig. En doe datzelfde onderzoek ook voor locatie 11.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is een belangrijke vraag.
0: Maar je weet waarom ze dit gekozen hebben, deze locatie?
1: Dat weet jij?
0: Ja, nou, dat past ook. Nou ja, goed, die waterzuivering. Dicht bij de waterzuivering heb je dan zeg maar zo'n 1 hectare leidingen met hoogspanning. En al die narigheid die stoppen we gewoon op één plek. Dan zijn we daar vanaf.
1: Ja.
0: Daar komt het in feite op neer.
1: Daar komt het in feite op neer. En er is ook niet gekeken naar het cumulatie-effect van verschillende hinders die je hebt. Hè?
0: Dat wordt nog onderzocht. Hè?
1: Dat wordt nog onderzocht. Ja, maar er is heel veel, eigenlijk moet alles nog onderzocht worden.
0: Ja.
1: Heel veel natuur moet nog onderzocht worden.
0: Wat is de waarde van aankomende woensdag dan?
1: Donderdag. Nou, wat de waarde is, kijk, er zijn een aantal fracties geweest die hebben gevraagd om nu met de raad te spreken. Dus op 2 juli is er al een informatiebijeenkomst geweest vanuit het college. Die hebben de raad geïnformeerd over dit dossier. Nu hebben wij als belanghebbenden de kans om de raad te informeren over onze zorgen. En dat is feitelijk het enige waar dit nu voor bedoeld is. Want het staat nog lang niet op de agenda van de raad.
0: Nee.
1: Dus op verzoek van de raad winnen ze nu vast informatie in. Mm-hmm. Dat is wat er staat.
0: Ja, want anders kunnen ze altijd denken van, dit is nog in onderzoek. Dat is een dekmantel.
1: Ja, en ik denk dat, de raad zit daar als gekozen vertegenwoordiging.
0: Ja.
1: Dus die willen ook heel graag weten, hoop ik, wat inwoners van Soest vinden van de plannen die er gemaakt worden. En daar zit, vergis je niet, ik hoorde het meneer Boks vrijdag ook al zeggen, er zit best wel veel expertise onder je inwoners. Dat moet je ook gewoon gebruiken. Dat is ook onderdeel van participatie.
0: Hè? Ja, ook heel wat expertise aan de stadhouderslaan.
1: Ook dat.
0: Vergis je niet.
1: Ja.
0: Wat ga je er zelf van verwachten? Wat denk je? We hebben al zoveel bijeenkomsten gehad met burgers, maar er is eigenlijk niet echt effectief geweest.
1: Nou ja, wat ik hoop is dat dat de raad zegt, oké, wij moeten de bewoners meer gaan betrekken bij dit hele dossier, want dit heeft enorme impact op hun leefomgeving. Wat ik van meneer Boks begreep, en dat vind ik fijn om te horen, is dit, het is geen done deal, het is niet besloten. Dat geeft de ruimte dus nog voor alternatieven. Nou, dat vind ik al prettig om te horen. Dus ik zou meer participatie willen. Ik hoop dat de raad dat gaat doen. En dat vertrouwen heb ik ook wel. Ik weet dat er een aantal politieke partijen in de raad zitten die participatie en betrekken van bewoners hoog in het vaandel hebben staan.
0: Ja, wie zijn dat?
1: Dus met name D66 is daar de vorige keer erg over gevallen.
0: Okay.
1: Met name het proces rondom dit hele dossier, maar ook om andere dossiers.
0: Ja. Straks ook woningbouw natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies.
0: Maar goed, dat ligt waarschijnlijk niet meer in de hand van de gemeente. Dat ligt denk ik in de hand van de provincie.
1: Dat ligt
0: provincie
1: nu,
0: provincie gaat moment, aanwijzen.
1: Ja, op dit moment ligt het verzoek bij de provincie.
0: Ja.
1: Het is een soort van concept opgenomen in het provinciaal programma Wonen en Werken.
0: Precies.
1: Maar nog niet definitief.
0: Nee, exact.
1: Dus daar moet nog wat van gevonden worden. Maar allemaal, dat gaat om hetzelfde gebied.
0: Het is eigenlijk nog allemaal drijfzand. Hè? We kunnen alle kanten nog op.
1: Ja, er ligt nog niks vast.
0: Nee, waar zou eigenlijk dat hoogspanningsstation moeten komen, denk je?
1: Waar het zou moeten komen? Ja, nou ja, weet je, als je landelijk kijkt, dan liggen dit soort stations op industriegebieden.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou natuurlijk ook de meest perfecte oplossing
0: zijn.
1: En
0: dan ga je naar de grachten.
1: Nou ja, het is een industrieel complex, feitelijk. Hè?
0: Ja.
1: En ik heb er een aantal bekeken in het land, samen met een aantal andere mensen. En de meeste liggen ook gewoon op een industriegebied. Of naast de snelweg of zo. Maar niet in een woonwijk.
0: Nee, niet in een woonwijk.
1: Nee.
0: Waterzuivering dus ging ze ook al de mist in, hè?
1: Ja, precies.
0: En nu voor de tweede keer. Ja, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Hoop ik dan in dit geval. Goed, Petra Bertelink, jij bent van de Vrijpolder. We hebben het gehad over de hoogspanningsstation. Wat mogelijkerwijs wordt geplaatst aan de Stadhouderslaan. Nou, we hopen natuurlijk, of jij hoopt natuurlijk van niet.
1: Ja.
0: Andere partijen hopen natuurlijk van wel, want we moeten er wat aan doen. Jij wijst al een industriegebied aan, of een bedrijventerrein in dit geval, de grachten misschien, als alternatief. We gaan het allemaal meemaken. Aankomende donderdag, 19:30 begint het.
1: 19:30, ja.
0: 19:30 en je hebt voldoende aanminutie om zeg maar de raad en alle andere mensen te overtuigen.
1: Nou, ik hoop met name in gesprek te kunnen met de raad, zodat ze wijze besluiten kunnen nemen over hoe dit proces vorm moet krijgen.
0: Petra Bertelink, mag ik jou danken voor je komst.
1: Uiteraard, dankjewel dat ik hier was.

0: Dat was Good Getroimd van Nena natuurlijk.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Er komt een sloot water aan, had ik begrepen. Klaas, goedemorgen.
2: Ik weet van niks.
0: Ja, aanhoudende westenwind, zeiden ze vanmorgen. Dat betekent dus met een warme Noordzee dat er allerlei buien deze kant op komen de komende maanden.
2: Ja, maar dan moet je wel een luchtdrukverdeling hebben die dat bevordert, hè?
0: Ja.
2: We zitten onder hoge drukinvloed. En dat betekent dat het vandaag alleen in het uiterste zuidoosten misschien een enkele bui kan vallen. En morgen, zou er ook een bui ons kunnen bezoeken. Maar dat zijn buitjes van enkele tiende millimeters. Dus het valt, die sloot water blijft nog even achterwege in de komende twee dagen. Maar daarna wordt het inderdaad, komen de pressies dichterbij met regengebieden. En dan kan er wat meer regen vallen, vooral op vrijdag. Dat komen we een flinke plinsbui ons bezoeken, dit gedeelte van Nederland. En daarna is het tijdelijk wat warmer, richting 23, 24 graden volgende week. En daarna zou een winderige, koele periode aanbreken.
0: Dan begint de echte herfst, hè?
2: Dan zou de echte herfst kunnen beginnen, maar dat zit alweer over een week vooruit, hè? Dus met de nodige voorzichtigheid. Maar die sloot water, die blijft achterwege. Vooral vandaag en ook morgen een lichte bui is geen sloot water, hè?
0: Nee. Goed.
2: Maar dat zou kunnen op vrijdag.
0: Dat hebben we ook heel hard nodig, hè? De bossen die zijn dorstig.
2: Ja, de dorst is enigszins geledig, maar er moet veel meer bij komen. Nou, dan moeten we even afwachten of het gaat gebeuren, misschien vanaf vrijdag.
0: Okay.
2: Maar tot die tijd, trouwens ook wel even richting donderdag, vrijdag, lekkere temperaturen, 22 tot 24 graden.
0: Kortom.
2: Geen sloot water, dus voorlopig alleen een enkele bui. En vanaf vrijdag meer kans op regen, maar temperaturen tijdelijk bijna zomers.
0: Kijk aan, heerlijk. Klaas Bijker, mag ik je danken? Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Beautiful Noise natuurlijk van Neil Diamond. Met het beslissende 618e schot heeft Dylan de Bruin afgelopen zondag de houten vogel naar beneden gehaald. Het heet vogelvrije in het jargon. Daarmee is hij de nieuwe gildekoning van het Groot Gaasbeek-gilde van Soest. En Dylan volgt Toon van Doren op. En dat is natuurlijk wel simpel, want Van Doren die stond niet eens op het wedstrijdformulier. Dylan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het lastig om die vogel naar beneden te halen? Ja. Dat vergt nogal wat moeite.
1: Dat vergt nogal wat moeite, ja.
0: Neem ons eens mee in het guldenschot. Of naar het guldenschot.
1: Ja, degene voor mij die miste hem. En eigenlijk was het... met een zuchtje wind vloog hij er ook al bijna vanaf. Maar.
0: Wat zeg je, sorry?
1: Met een vleugje wind vloog hij er ook al bijna vanaf.
0: Oh.
1: Dus het was het makkelijkste schot wel wat er was gelost, denk ik.
0: Ja. Maar ja, toen volgde er nog 617.
1: Ja. Ja. Ja, dat heeft ook heel lang geduurd, bijna 5 uur.
0: Ja, hoe zag je schouder eruit? Helemaal blauw, helemaal beurs?
1: Nee, viel op zich wel mee. Maar je je 5 keer geschoten heb je.
0: Ja.
1: En dus, er zit elke keer een uur tussen, dus dat valt wel mee.
0: Oh, oké, dan kan je nog even naar de massage, zoals het dan heet. En dan kreeg je het 618e schot. Ja, en dat was tegelijkertijd het gulden schot.
1: Ja.
0: Wat gaat er dan door je heen, zou Mart Smeet zeggen?
1: Het is onwerkelijk op dat moment. Het heeft wel even geduurd tot het allemaal was bezonken, zeg maar.
0: Ja, had je het verwacht dat je kanshebber zou zijn?
1: Nee. Nee, ik had ook niet meer verwacht dat er een 5e ronde zou komen.
0: Oh, heb je iets met wapens?
1: Nee, niet echt.
0: Niet echt? Nee. Je hebt ook niet kunnen trainen of wat dan ook?
1: Nee, ik heb al 3 keer eerder meegeschoten.
0: Ja, toen ben je geworden? Hoeveel? Bijna vanaf. Welke plekken ben je geëindigd?
1: Vorig jaar was er geen 2 of 3 na mij schoten eraf.
0: Oké.
1: Vorig jaar zat ik ook in de buurt.
0: En toen heb je natuurlijk het werk van Toon van Doren afgekeken, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat is Toon van Doorn nou meer dan jij geweest toen?
1: Als ik heel eerlijk ben, durf ik dat niet te zeggen.
0: Nee, dat is ook een beetje de focus. De focus naar die vogel, denk ik.
1: Ja, het is proberen gewoon alles stil te houden en goed nikken.
0: Ja, maar goed, dan heb je het gulden schot gelost, dan ben je koning. En dan zie je achter je de gildeleden, dat waren 143 gildeleden, onder wie 26 dames die naar jou keken. En toen jij de schaal of de bokaal naar boven tilden, boven je hoofd tilden. Want zo sta je ook gewoon op de foto in de krant.
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Je weet echt even niet wat er allemaal op je afkomt.
0: Nee, wat komt er allemaal op je af? Dat wil ik wel even van je weten.
1: Al je vrienden, familie, iedereen komt naar je toe. Uh-huh. En op een gegeven moment nemen ze me mee en dan mag ik over de vlag heen lopen.
0: De vlag? Welke vlag?
1: Over de gilde vlag.
0: Ja.
1: Dat mogen maar een paar mensen.
0: Ja.
1: En dan ga je naar achter met de tent met het hele korps. En dan bespreken we even wat er allemaal gaat gebeuren in de avond. Krijg ik moet ik een pak passen. En dan kwamen ze me een 30 minuten, 3 kwartier later alweer thuis ophalen met het hele korps.
0: Je meent het?
1: Ja.
0: En toen?
1: Stond de straat helemaal vol. Mensen kwamen kijken. We deden nog even een drankje op straat. En toen gingen we de bus in met z'n allen.
0: Uh-huh.
1: Naar de tent waar we een rondje deden. Even met korps even aan tafel zitten en toen de feesttent in.
0: Ja, en hoeveel mensen waren daar ongeveer? Duizenden?
1: In de tent zelf, 2.500 denk ik.
0: Zo joh, en toen ben je het podium opgegaan en toen werd je gekroond.
1: We hebben een rondje door de tent heen gedaan. En gisteren hadden we dan de ouderenmiddag. En ook een rondje door de tent heen gedaan en dat is superleuk. Iedereen komt naar je toe, wil een praatje met je maken. Je bent opeens een bekende Soester.
0: Ja, je bent gildekoning, hè, voor een heel jaar.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we dat zien als je gewoon door het dagelijks leven loopt? Heb je dan een kroon op of heb je een speeltje?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh.
1: Nee, gewoon lekker incognito.
0: Ja.
1: Maar mensen spreken je wel aan als je zien, dat wel.
0: Volgend jaar doe je natuurlijk weer mee, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, want meneer Van Doorn die heeft zijn titel van vorig jaar heeft hij niet kunnen verdedigen. Maar goed, jij gaat dat wel doen. Ga je dan nog in training?
1: Nou, als het goed is, hebben we wel één of twee keer met de leden hebben een avond waar we naar de schietbaan gaan. Ja? Dus dat zou wel eventueel kunnen, ja.
0: Oké. Okay. En wat zijn dat voor kogels? Is dat gewoon, zijn dat scherpe kogels? Is het hagel? Wat is het?
1: Ja, een soort luchtbugs-achtig.
0: Oh, dan zal het wel een beetje hagel zijn, hè, wat er wordt geschoten.
1: Ja, dat denk ik. Ik heb er niet heel veel verstand van.
0: Heb je de houten vogel nog mee naar huis genomen?
1: Ja, die staat in de kast.
0: Die staat in de kast?
1: Ja.
0: En daar staat ook een datum op wanneer jij de koning bent geworden, wanneer jij het vogelvrij hebt gewonnen?
1: Nee, er ligt een medaille naast. Ja? Met de datum erop en een foto erbij.
0: Oké. Okay. Wat doe jij voor maatschappij? Wat doe je voor werk?
1: Ik ben metselaar.
0: Dat is iets totaal anders, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dan kijk je met je ogen naar beneden hoofdzakelijk, om alles gewoon keurig netjes recht te liggen. En nu moet je naar boven kijken. Dat is het grote verschil.
1: Dat is het enige verschil eigenlijk.
0: Precies. Ja. Wij gaan jou volgend jaar weer zien, Dylan de Bruin. Jij bent Gildekoning, de kersverse Gildekoning van het Groot Gaasbeek Gilde. En dat is natuurlijk een hele, hele grote eer. Wij gaan jou volgend jaar weer zien. Dankjewel, Dylan.
1: Jullie ook, dankjewel.

Ja, we hebben 2 nummers gedraaid. We waren op zoek naar telefoonnummer, dat was allemaal duidelijk. Maar we waren op zoek naar iemand van Natuur- en Milieufederatie. Die kwam vertellen, of die zou gaan vertellen over de voedselbossen die in opkomst zijn. En dat is ook te zien aan de Landelijke Open Voedselbossendag op 5 september. Dat was namelijk de aanleiding om met Natuur- en Milieufederatie even te praten, maar we kregen ze niet aan de lijn. En vanuit Voedselbos Amersfoort wordt de dag de landelijke editie officieel afgetrapt. En in de provincie Utrecht openen maar liefst 18 locaties hun deuren voor bezoekers. Nou, wat is een voedselbos? Een voedselbos is eigenlijk een combinatie van natuur en landbouw. Het lijkt op een natuurlijk bos, maar de bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers zijn bewust gekozen omdat ze eetbare producten opleveren. Denk aan appels, peren, noten, bessen en allerlei eetbare planten. En de verschillende lagen van het bos versterken elkaar. Bladeren en plantenresten voeden de bodem. Bloemen trekken insecten aan en bomen zorgen voor schaduw en helpen om water vasthouden. En het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke processen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En voedselbossen worden steeds populairder, onder andere vanwege de aandacht voor biodiversiteit, een gezonde bodem en klimaatbestendigheid. En daarnaast willen steeds meer mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en ontdekken ze graag nieuwe manieren van voedsel verbouwen. Een voedselbos levert niet alleen een grote oogst op, bomen en struiken hebben tijd nodig om te groeien en het is daarom geen directe vervanger van de traditionele landbouw. Wel kan het een interessante combinatie zijn van voedselproductie en natuur en recreatie. Met andere woorden, de voedselbossen zijn in opkomst en wij vieren op 5 september de Landelijke Open Voedselbossendag. En daarom hadden we graag iemand van Natuur Milieu Federatie in Utrecht aan de lijn, maar die konden we niet te pakken krijgen. Muziek.

Ja, fijn dat u afgestemd bent op één land, één. Ja, de voedselbossen, ja, dat ging even niet door. Misschien volgende week, of volgende week, misschien morgen of overmorgen. Je weet maar nooit. Ik heb ze nu aan de lijn overigens, de Natuur- en Milieufederatie. Gelukkig maar. Blijf luisteren naar één land, één radio. Wil je een uitzending terugluisteren, ga dan naar onze website eenland1.nl. Morgen zijn we er weer. Tot dan.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, ik probeer altijd de leukste platen voor je uit te zoeken hoor. De Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Ja, soms klinkt het nog niet helemaal lekker, maar ik ben even aan het wennen aan de nieuwe studio. Komt vanzelf goed hoor. Ondertussen gaan jullie luisteren naar Juffrouw Toos. Oh, yeah.

0: Ja, ze hebben in totaal 2 hitjes gescoord. Waarvan Juffrouw Toos de eerste was. En de andere, dat was dat ging over die 10 kleine tuinkaboutertjes. One, two, trio hier op Emeland 1.
1: Wat is het weer gezellig.
0: Ja, gezellig is het zeker. We gaan nog meer leuke platen voor je draaien. We gaan naar de jaren 60, 1966. Herman's Hermits en No Milk Today.

In the silver mine. Ja, ja, ja, diesel. Down in the silver mine. Hier op Hemeland 1. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ja, we gaan nog meer Nederlands product draaien. Alleen wel wat ouder. Wat dacht je van deze? Catapult. En de Teeny Bopper Band.

Heerlijke jaren 90 muziek, Aswad en Shine. We gaan naar de jaren 70 en zo dadelijk gaan we naar 2010. Met Bruno Mars, maar eerst deze Tina Charles.

Bruno Mars hier op Emeland 1 en Just The Way You Are. Ja, ja, ja. We hebben nog leuke plaatjes te gaan, hoor. We draaien alleen maar leuke plaatjes natuurlijk, hè. Maar we gaan nu naar 1964. Trini Lopez. And this land is your land.

kan je een leuk plaatje draaien.

0: was geluk.
1: Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Dat is geen goede MP3 dit. Nou, die ga ik even een keer opnieuw opzoeken en een keer helemaal voor je draaien. Gerard Cox in 1948. En het origineel was natuurlijk Alone Again Naturally. Ja, soms heb je dat. Wat dacht je van deze? Entrance en Ricardo da Force. En Staying Alive.
2: Get real with the fever on the dance floor.

Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Dat was eigenlijk de tweede hit die ze scoorden. Wij draaien hem gewoon nog een keertje bij Heemland 1. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat zo'n uur alweer voorbij gevlogen is. Dus dat betekent dat ik weer afscheid van je moet gaan nemen. Volgende week is er een nieuwe verse aflevering van Music Memories. Tot die tijd zul je het moeten doen met het materiaal wat er nu is. En haal de muziek niet weg. Don't take away the music. Dat zingt Tavares ook. En dat is de laatste plaat. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories. Hier op Heemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Met een zelfgeknutseld spiegelei stopbord hielden aanwonenden maandagochtend een veilig oversteekactie op de Amsterdamse straatweg in Baren. Ik zou zeggen, het ei van Columbus dus om het verkeer stil te leggen. Dit is Eemland 1 met in deze uitzending Dylan de Bruin, die afgelopen zondag na maar liefst 618 schoten tot koning werd gekroond tijdens de koningsschieten. Verder aandacht voor een nieuw fenomeen, voedselbossen. Wat zijn dat precies en waarom zien we ze steeds vaker? En de spanning rond de stadhouderslaan in Soest loopt verder op door de mogelijke komst van een hoogspanningsstation. Vereniging Vrijpolder hebben we uitgenodigd om hun protest toe te lichten. En dan kijk ik even in de ogen van Petra Berteling, die is net aangeschoven van de Vrijpolderland. Goedemorgen, eerst muziek.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: kans om hun zorgen, vragen en bezwaren rechtstreeks voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja, en onze gast is daarbij. En onze gast is in dit geval voor de komend half uur Petra Bertelink. En zij is van Vrij Polderland. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Aardige fietstocht achter de rug.
1: Ja, ja, wat is goed te doen, hè? Vanaf de stad Oudeslaan
0: hier naartoe. Door die prachtige polder natuurlijk. En dat wil u eigenlijk zo houden.
1: Het liefste wel. Ja, ja, en absoluut.
0: Ja, precies. Nou, en dan komt er een hoogspanningsstation mogelijk bij. Mogelijk bij, hè? Dat is ook vorige week uit de mond gekomen van meneer Boks van Soest 2002. Het is geen dik geschiedenisboek eigenlijk. Het is eigenlijk pas geleden dat jullie hebben gehoord dat daar een station komt.
1: Ja.
0: En dat
1: ja,
0: is in 2025.
1: Klopt. Ja, begin 2025.
0: Kan je me daar iets over vertellen?
1: Zeker. Wij kregen in begin 2025kregen we een uitnodiging van Stedin voor een informatiebijeenkomst. En daar zijn alle buurtbewoners en belanghebbenden zijn daar naartoe geweest. En die bijeenkomst was in mei. En daar is een presentatie gegeven over de drie mogelijke zoekgebieden voor het hoogspanningsstation wat Soest en Baarn van spanning moet gaan voorzien. Dus daar zijn de drie gebieden aangewezen op dat moment. En dat waren gebied 2. Dat is achter woningen op de Stadhouderslaan.
0: Dat is positie 2.
1: Positie 2.
0: Weilandje 2.
1: Ja, ja, locatie 2 ja, ja. Wordt dat genoemd. Locatie 10, ja. Dat is bij de Naald in de buurt. Hè. En locatie 11, en dat is de spoorwegdriehoek.
0: Ja.
1: Dus die ligt eigenlijk aan de andere kant van de spoor. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. En dat was het.
1: Dat was het, ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: En,
1: heel informatief.
0: Heel informatief. En ja, daar is het eigenlijk ook een beetje bij gebleven, of niet?
1: Nou, toen is het wel vrij lang stilgebleven inderdaad. Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: En toen dachten jullie van, wat gaat er allemaal gebeuren hier? Wat gebeurt hier?
1: Ja, nou, de buurt was wel overrompeld natuurlijk. Ja. Want we hadden al een dossier liggen voor 800 woningen. Eigenlijk min of meer in hetzelfde gebied. Dus het viel ons wel een beetje rauw op het dak. Van oké, nu ook nog een hoogspanningsstation. Ja. Dat wordt wel een beetje veel voor de Stadhouderslaan.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is wat het is. En we snappen ook met z'n allen wel dat we net congestie hebben. En dat er zaken moeten gebeuren. Dus, ja.
0: Maar uitgerekend daar, waar de hele laan eigenlijk min of meer op de schop is gegaan. Het ziet er allemaal geweldig uit. Maar is dat een zoethoudertje geweest, denk je?
1: Ja, dat zijn jouw woorden.
0: Ja?
1: Nou, in dat dossier hebben ze wel heel goed meegewerkt. Hè. Daar lag ook een plan. En daar heeft de buurt toen van gezegd van, oh, maar wij zien dat echt anders. Wij zouden graag al die bomen willen sparen.
0: Ja.
1: En daar is de gemeente heel goed in meegegaan.
0: Oké, okay, dan is het eind 2025 en dan krijgen we een haalbaarheidsonderzoek.
1: Ja,
0: daar
1: van Stedin.
0: Daar krijgen jullie geen melding van. Het staat gewoon op het internet.
1: Ja. Ja.
0: En tot wie was er zo wakker om dat te bekijken? Want het was niet eigenlijk gewoon aangekondigd aan jullie.
1: Nee, het was zeker niet aangekondigd.
0: Nee.
1: Iedereen hield dat natuurlijk een beetje in de gaten. Want je weet, Stedin had een speciale pagina aangemaakt op hun website over dit dossier. En daar kon je het op volgen. En op enig moment verscheen daar de haalbaarheidsstudie van Stedin.
0: Ja. Rode lampen argwaan.
1: Aha.
0: Denk ik dan.
1: Nou, rode loper. Viel mee.
0: Nee, de rode lampen.
1: Oh, de rode lampen. Red alert. Ja, ja, ja.
0: Want ja, dan moet er eigenlijk gewoon wat gedaan worden. Ik bedoel, dit gaat buiten iedereen om.
1: Ja.
0: Jullie worden gewoon niet meegenomen. In deze wereld met democratisering worden jullie niet meegenomen. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat is ook heel vreemd. We konden op de eerste informatiebijeenkomst van Stedin kon je ideeën in een brievenbus doen. Dat hebben heel veel mensen ook gedaan.
0: Uh-huh.
1: Toen dachten we nog dat het over drie locaties ging. En toen het eind 2025 was, toen kwam de haalbaarheidsstudie van Stedin. En daarin vroeg Stedin de gemeente Soest om mee te werken aan een ontwikkeling op locatie 11. Dus in die spoorwegdriehoek.
0: Uh-huh.
1: En dat was een conclusie die voor, nou, ik denk heel veel omwonenden ook wel de juiste was. Want niet in de buurt van de woningen, achter de spoordijk, buiten het zicht. Geluid wordt ook een beetje weggehouden van de woningen. Dus de meeste mensen waren daar wel oké mee.
0: Oké. Maar goed, ik heb net gezegd, argwaan. Dat betekent dus dat je de WOO gaat raadplegen. De tegenwoordige, want vroeger heette dat WOP, hè, met een B. Nu heet het Wet Openbaar Overheid. Dus we hebben gewoon even gekeken van, wat is er nu eigenlijk gaande? We willen gewoon wat meer weten. Wat heb je aangetroffen?
1: Die WOO, dat was pas op een later moment.
0: Oh, dat was op een later moment. Okay.
1: Want in eerste instantie is die locatie 11 aangewezen. En dat was voor de meeste omwonenden was dat een prima locatie. Alleen, wat schetst ieders verbazing? Ergens in januari 2026 wordt duidelijk dat de gemeente als voorkeurslocatie

0: die niet locatie 11 heeft aangewezen, maar locatie 10.
1: Uitgerekend nummer 10.
0: En dat was verbazing alom, want hoezo gebeurde dat? Waarom locatie 10 als Stedin vraagt om ontwikkeling op locatie 11?
1: Ja. Dat was dus de reden om naar de WO toe te gaan. Precies. Althans, een aanvraag. Ja. Dat werd natuurlijk gehonoreerd.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Jullie hebben gewoon gekeken wat er is zwart gekalkt en wat niet. Want dat trof jullie natuurlijk ook aan.
0: Ja, nou dat zwart gekalkt viel wel mee.
1: Oh, dat viel mee.
0: Ja,
1: okay.
0: Het zijn alleen wat persoonlijke gegevens weggehaald. Ja. Dus dat was heel netjes aangeleverd. Maar het was niet helemaal compleet.
1: Nee, dat hebben jullie ook gezegd.
0: Daar is nu iemand mee bezig om daar nog verder informatie boven tafel te krijgen.
1: Zijn dat de papieren die jullie nodig hebben? Of?
0: Ja, dat weet je dus niet, want je weet niet wat erin staat.
1: Waarom was het niet compleet?
0: Omdat er zijn een aantal omgevingstafels geweest. En daar zijn stukken van gekomen. Dat zijn dus zeg maar commissies die op basis van hun eigen expertise, en dat kan landelijk zijn of stedenbouwkundig, input geven over de locaties.
1: Uh-huh.
0: En dat is kennelijk de basis geweest om te kiezen voor locatie 10. Maar daar is wat communicatie achter geweest. Dat kan niet anders, want niet alles staat in die stukken. En hoe er dan opeens de switch is gemaakt van locatie 11 naar locatie 10, dat is niet helemaal duidelijk. Dus die stukken die daarachter zitten, die proberen we nog te achterhalen.
1: Uh-huh. En hoeveel tijd neemt dat in beslag, zo'n WO-verzoek?
0: Nou ja, het moet binnen 2 weken opgeleverd worden.
1: Ja, maar de tijd begint een beetje te dringen, hè?
0: Nou, ik denk het niet, want de raad gaat nog helemaal geen besluit nemen. De raad gaat nog niks doen donderdag.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar ja,
0: gaat alleen maar horen.
1: Ja, maar
0: dus
1: de spanning loopt een beetje op, laat ik het zo stellen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Nu hebben wij vorige week meneer Boks gehad. Hij is lijsttrekker. Van Soest 2002. En hij zei, het besluit van waar het gaat komen ligt straks bij de raad. Dat is duidelijk, hè?
0: Ja.
1: En tot op heden hebben de omwonenden de rol niet gehad. En tot op heden heeft de raad ook de rol niet gehad om zich met die locatiekeuze te bemoeien.
0: Dat klopt.
1: Dat klopt. Er is wel een wethouder geweest die op een goed moment op de knop heeft gedrukt van, nou, wij kiezen dus voor 1 locatie.
0: Ja.
1: En dat is nummer 10. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die willen wij heel graag beantwoord zien. En wij zouden ook heel graag zien dat het college of de raad zometeen het besluit gaat nemen dat niet alleen deze locatie onderzocht moet worden, maar dat ook naar een alternatief gekeken moet worden.
1: Nu is er aankomende donderdag een inspraakavond. Wordt die vraag gesteld?
0: Nou, door ons in ieder geval wel. Ja, zeker, zeker.
1: Zeker.
0: Ja, dat is een belangrijk deel van datgene wat wij aan de raad gaan vragen.
1: En wat we nog meer gaan horen, dat horen we na de muziek.

0: Don't Stop, Think About Tomorrow van Fleetwood Mac. Ja, we hebben nog heel wat minuutjes te gaan. Want de spanning rond de Stadhouderslaan in Soest loopt verder op naast de woningbouw en de herinrichting. Ik heb het al gezegd, komt nu de mogelijke komst van een hoogspanningsstation. Petra Bertelink is hier van Vrijpolderland. Ja, ik kijk even naar die waterzuiveringsinstallatie. Dat kan eigenlijk ook niet, hè?
1: Nee. Nee, dat is lelijk, hè?
0: Dat is lelijk. In deze tijd mag je geen waterzuivering dicht bij die woningen plaatsen tegenwoordig, toch?
1: Nee, dat klopt. Als die nu gebouwd zou moeten worden, dan zou die daar niet
0: mogen
1: komen.
0: Met andere woorden, zijn ze ook al de fout in gegaan. En daar komt dus nu een hoogspanningsstation bij. Dat, ja, dat kan eigenlijk ook niet met een school in de omgeving. Althans, dat wordt gesuggereerd. Dat, ja. Ik praat niet vanuit mezelf, maar ik praat vanuit mensen die ik heb gesproken. Ja. We zijn nog even één ding vergeten. En dat is een bijeenkomst van de steden in mei 2026. Dat staat nog in mijn geschiedenisboek. Wat is toen allemaal gezegd daar?
1: Ja, die bijeenkomst werd georganiseerd nadat duidelijk was geworden dat locatie 10 de voorkeurslocatie van de gemeente was. En we hadden toen nog een beetje het beeld van oké, er komt nog een bijeenkomst over. Dus er zijn nog mogelijkheden om te switchen of om alternatieven aan te dragen. Maar toen wij daar kwamen, toen werd al heel snel duidelijk dat zowel vanuit Stedin als vanuit de gemeente alle pijlen gericht waren op locatie 10. En dat ook als ik een vraag stelde van, stel nou dat het toch locatie 11 zou worden. Dan werd die al bijna afgekapt met de boodschap, ja, maar het wordt niet locatie 11, het wordt 10. En dat gaf zo'n gevoel van wantrouwen bij iedereen die daar aanwezig was. Van, ja, maar hoezo het wordt locatie 10? Waar is onze participatie gebleven? Mm-hmm. Wanneer hebben wij hier ook iets over mogen zeggen?
0: Ja. Co-creatie 2026 Soest, nadrukkelijk.
1: Ja. Nou ja, waar waren wij?
0: Ja.
1: Iets met de omgevingswet tegenwoordig. Ja. Participatie, belangrijk onderdeel.
0: Ja, maar dat wordt nergens gedaan. Ook in de omliggende gemeentes. Daar is het al een... Ja, dat is eigenlijk een ja. Dat
1: nou ja, voor heel veel mensen wordt het ervaren als... Kijk, een brief sturen valt ook onder participatie.
0: Ja,
1: participatie is niet echt vastgelegd van je moet deze stappen doorlopen. Mm-hmm. Als je bewoners maar op enige manier betrekt. Maar ja, dan denk ik ook, als je iemand informeert, is dat wat anders dan dat je met iemand participeert. Ja. Dat zijn twee aparte dingen.
0: Ik ben heel benieuwd wat overmorgen gaat brengen.
1: Ja.
0: Jij gaat vragen stellen.
1: Ja.
0: Namens jouw clubje.
1: Namens Vrijpolderland.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: En wat zijn de vragen die je gaat stellen? Sowieso.
1: Sowieso. Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat we niet gaan focussen op alleen maar locatie 10. Als je kijkt naar de natuurwaarden van locatie 10 en locatie 11... dan wint locatie 10 dat echt met grote sprongen. En wij vinden het echt zonde dat dat teniet wordt gedaan. Dus wij gaan vragen, alsjeblieft, doe nou diezelfde studie die je gaat doen voor locatie 10, doe die ook voor locatie 11. En dat levert ook alleen maar voordelen op voor jouzelf als gemeente. Want op het moment dat locatie 10 om wat voor reden dan ook mocht afvallen, heb je niks. Je hebt geen alternatief meer. Dus dan begin je daarna opnieuw met een nieuwe locatie. Dan ben je weer, 3-4 jaar verder.
0: Ja, heel wat rapporten verder.
1: Precies, en we hebben al net congestie. En er zit haast achter dit station. Wees nou verstandig en doe datzelfde onderzoek ook voor locatie 11.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is een belangrijke vraag.
0: Maar je weet waarom ze dit gekozen hebben, deze locatie?
1: Dat weet jij?
0: Ja, nou, dat past. Nou ja, goed, die waterzuivering. Dicht bij de waterzuivering heb je dan zeg maar zo'n 1 hectare leidingen met hoogspanning. En al die narigheid die stoppen we gewoon op één plek. Dan zijn we daar vanaf.
1: Ja.
0: Daar komt het in feite op neer.
1: Daar komt het in feite op neer. En er is ook niet gekeken naar het cumulatie-effect van verschillende hinders die je hebt. Hè?
0: Dat wordt nog onderzocht. Hè?
1: Dat wordt nog onderzocht. Ja, maar er is heel veel, eigenlijk moet alles nog onderzocht worden.
0: Ja.
1: Heel veel natuur moet nog onderzocht worden.
0: Wat is de waarde van aankomende woensdag dan?
1: Donderdag. Nou, wat de waarde is, kijk, er zijn een aantal fracties geweest die hebben gevraagd om nu met de raad te spreken. Dus op 2 juli is er al een informatiebijeenkomst geweest vanuit het college. Die hebben de raad geïnformeerd over dit dossier. Nu hebben wij als belanghebbenden de kans om de raad te informeren over onze zorgen. En dat is feitelijk het enige waar dit nu voor bedoeld is. Want het staat nog lang niet op de agenda van de raad.
0: Nee.
1: Dus op verzoek van de raad winnen ze nu vast informatie in. Mm-hmm. Dat is wat er staat.
0: Ja, want anders kunnen ze altijd denken van, hey, dit is nog in onderzoek. Dat is een dekmantel.
1: Ja, en ik denk dat, de raad zit daar als gekozen vertegenwoordiging.
0: Ja.
1: Dus die willen ook heel graag weten, hoop ik, wat inwoners van Soest vinden van de plannen die er gemaakt worden. En daar zit, vergis je niet, ik hoorde het meneer Boks vrijdag ook al zeggen, er zit best wel veel expertise onder je inwoners. Dat moet je ook gewoon gebruiken. Dat is ook onderdeel van participatie.
0: Hè? Ja, ook heel wat expertise aan de stadhouderslaan.
1: Ook dat.
0: Vergis je niet. Ja. Wat ga je er zelf van verwachten? Wat denk je? We hebben al zoveel bijeenkomsten gehad met burgers, maar er is eigenlijk niet echt effectief geweest.
1: Nou ja, wat ik hoop is dat er dat de raad zegt, oké, wij moeten de bewoners meer gaan betrekken bij dit hele dossier, want dit heeft enorme impact op hun leefomgeving. Wat ik van meneer Boks begreep, en dat vind ik fijn om te horen, is dit, het is geen done deal, het is niet besloten. Dat geeft de ruimte dus nog voor alternatieven. Nou, dat vind ik al prettig om te horen. Dus ik zou meer participatie willen. Ik hoop dat de raad dat gaat doen. En dat vertrouwen heb ik ook wel. Ik weet dat er een aantal politieke partijen in de raad zitten die participatie en betrekken van bewoners hoog in het vaandel hebben staan.
0: Ja, wie zijn dat?
1: Dus met name D66 is daar de vorige keer erg over gevallen.
0: Oké.
1: Met name het proces rondom dit hele dossier, maar ook om andere dossiers.
0: Ja. Straks ook woningbouw natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies.
0: Maar goed, dat ligt waarschijnlijk niet meer in de hand van de gemeente. Dat ligt denk ik in de hand van de provincie.
1: Dat ligt
0: provincie
1: nu,
0: provincie moment, gaat aanwijzen.
1: Ja, op dit moment ligt het verzoek bij de provincie.
0: Ja.
1: Het is een soort van concept opgenomen in het provinciaal programma Wonen en Werken.
0: Precies.
1: Maar nog niet definitief.
0: Nee, exact.
1: Dus daar moet nog wat van gevonden worden. Maar het gaat om hetzelfde gebied.
0: Het is eigenlijk nog allemaal drijfzand. Hè? We kunnen alle kanten nog op.
1: Ja, er ligt nog niks vast.
0: Nee, waar zou eigenlijk dat hoogspanningsstation moeten komen, denk je?
1: Waar het zou moeten komen? Ja, nou ja, weet je, als je landelijk kijkt, dan liggen dit soort stations op industriegebieden.
0: Mm-hmm.
1: En dat zou natuurlijk ook de meest perfecte oplossing zijn.
0: Dan ga je naar de grachten.
1: Nou ja, het is een industrieel complex, feitelijk. Hè?
0: Ja.
1: En ik heb er een aantal bekeken in het land, samen met een aantal andere mensen. En de meeste liggen ook gewoon op een industriegebied. Of naast de snelweg of zo. Maar niet in een woonwijk.
0: Nee, niet in een woonwijk.
1: Nee.
0: Waterzuivering dus ging ze ook al de mist in, hè?
1: Ja, precies.
0: En nu
1: voor
0: de tweede keer. Ja, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Hoop ik dan in dit geval. Goed, Petra Bertelink, jij bent van de Vrijpolder. We hebben het gehad over de hoogspanningsstation. Wat mogelijkerwijs wordt geplaatst aan de Stadhouderslaan. Nou, we hopen natuurlijk, of jij hoopt natuurlijk van niet.
1: Ja.
0: Andere partijen hopen natuurlijk van wel, want we moeten er wat aan doen. Jij wijst al een industriegebied aan, of een bedrijventerrein in dit geval, de grachten misschien, als alternatief. We gaan het allemaal meemaken. Aankomende donderdag, 19:30 begint het.
1: 19:30, ja.
0: 19:30 en je hebt voldoende ammunitie om zeg maar de raad en alle andere mensen te overtuigen.
1: Nou, ik hoop met name in gesprek te kunnen met de raad, zodat ze wijze besluiten kunnen nemen over hoe dit proces vorm moet krijgen.
0: Petra Bertelink, mag ik jou danken voor je komst?
1: Uiteraard, dankjewel dat ik hier was.

0: Dat was Good Getroimd van Nena natuurlijk.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Er komt een sloot water aan, had ik begrepen. Klaas, goedemorgen.
2: Ik weet van niks.
0: Ja, aanhoudende westenwind, zeiden ze vanmorgen. Dat betekent dus met een warme Noordzee dat er allerlei buien deze kant op komen de komende maanden.
2: Ja, maar dan moet je wel een luchtdrukverdeling hebben die dat bevordert, hè?
0: Ja.
2: En we zitten onder hoge drukinvloed. En dat betekent dat het vandaag alleen in het uiterste zuidoosten misschien een enkele bui kan vallen. En morgen, zou er ook een bui ons kunnen bezoeken. Maar dat zijn buitjes van enkele tiende millimeters. Dus het valt, die sloot water blijft nog even achterwege. In ieder geval de komende twee dagen. Maar daarna wordt het inderdaad, komen de pressies dichterbij met regengebieden. En dan kan er wat meer regen vallen. Vooral op vrijdag. Dat komen we zo'n flinke plinsbui ons bezoeken, ja. Dit gedeelte van Nederland. En daarna is het tijdelijk wat warmer, richting 23, 24 graden volgende week. En daarna zou een winderige, koele periode aanbreken.
0: Dan begint de echte herfst, hè?
2: Dan zou de echte herfst kunnen beginnen, maar dan zitten we alweer over een week vooruit. Hè? Dus met de nodige voorzichtigheid. Maar die sloot water, die blijft achterwege. Vooral vandaag en ook morgen een lichte bui is geen sloot water, hè?
0: Nee. Goed.
2: Maar dat zou kunnen op vrijdag.
0: Dat hebben we ook heel hard nodig, hè? De bossen die zijn dorstig.
2: Ja, de dorst is enigszins geledigd, maar er moet veel meer bij komen. Nou, dan moeten we even afwachten of het gaat gebeuren, misschien vanaf vrijdag.
0: Okay.
2: Maar tot die tijd, trouwens ook wel even richting donderdag, vrijdag, lekkere temperaturen, 22 tot 24 graden.
0: Kortom.
2: Geen sloot water, dus voorlopig alleen een enkele bui. En vanaf vrijdag meer kans op regen, maar temperatuur tijdelijk bijna zomers.
0: Kijk aan, heerlijk. Klaas Bijker, mag ik je danken? Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Beautiful Noise natuurlijk van Neil Diamond. Met het beslissende 618e schot heeft Dylan de Bruin afgelopen zondag de houten vogel naar beneden gehaald. Het heet vogelvrije in het jargon. Daarmee is hij de nieuwe gildekoning van het Groot Gaasbeek Gilde van Soest. En Dylan volgt Toon van Doren op. En dat is natuurlijk wel simpel, want Van Doren die stond niet eens op het wedstrijdformulier. Dylan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het lastig om die vogel naar beneden te halen? Ja. Dat vergt er nogal wat moeite.
1: Dat vergt nogal wat moeite, ja.
0: Neem ons eens mee in het gulden schot. Of naar het gulden schot.
1: Ja, degene voor mij die miste hem. En eigenlijk was het... Ja, met een zuchtje wind vloog hij er ook al bijna vanaf. Zeg maar.
0: Wat zeg je, sorry?
1: Met een vleugje wind vloog hij er ook al bijna vanaf.
0: Oh.
1: Dus het was het makkelijkste schot wel wat er was gelost, denk ik.
0: Ja. Maar ja, toen volgde er nog 617...
1: Ja. Ja. Ja, dat heeft ook heel lang geduurd, bijna 5 uur.
0: Ja, hoe zag je schouder eruit? Helemaal blauw, helemaal beurs?
1: Nee, viel op zich wel mee.
0: Maar
1: nou
0: je
1: ja, je 5 keer geschoten heb je.
0: Ja.
1: En dus, ja, er zitten elke keer een uur tussen, dus dat valt wel mee.
0: Oh, oké, dan kan je nog even naar de massage, zoals het dan heet. En dan kreeg je het 618e schot. Ja, en dat was tegelijkertijd het gulden schot.
1: Ja.
0: Wat gaat er dan door je heen, zou Mart Smeet zeggen?
1: Ja, het is onwerkelijk op dat moment. Het heeft wel even geduurd tot het allemaal was bezonken, zeg maar.
0: Ja, had je het verwacht dat je kanshebber zou zijn?
1: Nee. Nee, ik had ook niet meer verwacht dat er een 5e ronde zou komen.
0: Oh, heb je iets met wapens?
1: Nee, niet echt.
0: Niet echt? Nee. Je hebt ook niet kunnen trainen of wat dan ook?
1: Nee, ik heb al 3 keer eerder mee geschoten.
0: Ja, en toen ben je geworden?
1: Bijna vanaf.
0: Welke plekken ben je geëindigd?
1: Vorig jaar was er geen 2 of 3 na mij schoten eraf.
0: Oké.
1: Vorig jaar zat ik ook in de buurt.
0: En toen heb je natuurlijk het werk van Toon van Doren afgekeken, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat is Toon van Doren nou meer dan jij geweest toen?
1: Als ik heel eerlijk ben... durf ik dat niet te zeggen.
0: Nee, dat is ook een beetje de focus. De focus naar die vogel, denk ik.
1: Ja, het is proberen gewoon alles stil te houden en goed nikken.
0: Ja, maar goed, dan heb je het gulden schot gelost, dan ben je koning. En dan zie je achter je de gildeleden. Dat waren 143 gildeleden, onder wie 26 dames die naar jou keken. En toen jij de schaal of de bokaal naar boven tilden, boven je hoofd tilden. Want zo sta je ook gewoon op de foto in de krant.
1: Ja, ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Je weet echt even niet wat er allemaal op je afkomt.
0: Nee, wat komt er allemaal op je af? Dat wil ik wel even van je weten.
1: Ja, al je vrienden, familie, iedereen komt naar je toe. Uh-huh. En op een gegeven moment nemen ze me mee en dan mag ik over de vlag heen lopen.
0: De vlag? Welke vlag?
1: Over de gilde vlag.
0: Ja.
1: Dat mogen maar een paar mensen.
0: Ja.
1: En dan ga je naar achter met de tent met het hele korps. En dan bespreken we even wat er allemaal gaat gebeuren in de avond. Krijg ik een pak passen. En dan kwamen ze me een 3 kwartier later alweer thuis ophalen met het hele korps.
0: Je meent het?
1: Ja.
0: En toen?
1: Stond de straat helemaal vol. Mensen kwamen kijken. We deden nog even een drankje op straat. En toen gingen we de bus in met z'n allen.
0: Uh-huh.
1: Naar de tent waar we een rondje deden. Even met korps even aan tafel zitten. En toen de feesttent in.
0: Ja, en hoeveel mensen waren daar ongeveer? Duizenden?
1: In de tent zelf, 2.500 denk ik.
0: Zo joh, en toen ben je het podium opgegaan. En toen werd je gekroond.
1: We hebben een rondje door de tent heen gedaan. En gisteren hadden we dan de oudere middag. En ook een rondje door de tent heen gedaan. En dat is superleuk. Iedereen komt naar je toe, wil een praatje met je maken. Je bent opeens een bekende Soester.
0: Ja, je bent gildekoning, hè, voor een heel jaar.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we dat zien als je gewoon door het dagelijks leven loopt?
1: Heb je dan
0: een kroon op of heb je een speeltje?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh.
1: Nee, gewoon lekker incognito.
0: Ja.
1: Maar mensen spreken je wel aan als je zien, dat wel.
0: Volgend jaar doe je natuurlijk weer mee, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, want meneer Van Doren die heeft zijn titel van vorig jaar heeft hij niet kunnen verdedigen. Maar goed, jij gaat dat wel doen. Ga je dan nog in training?
1: Nou, als het goed is, hebben we wel één of twee keer met de leden hebben een avond waar we naar de schietbaan gaan. Ja? Dus dat zou wel eventueel kunnen, ja.
0: Oké. En wat zijn dat voor kogels? Is dat gewoon, zijn dat scherpe kogels? Is het hagel? Wat is het?
1: Ja, een soort luchtbugs-achtig.
0: Oh, dan zal het wel een beetje hagel zijn, hè, wat er wordt geschoten.
1: Ja, dat denk ik. Ik heb er niet heel veel verstand van.
0: Heb je de houten vogel nog mee naar huis genomen?
1: Ja, die staat in de kast.
0: Die staat in de kast?
1: Ja.
0: En daar staat ook een datum op wanneer jij de koning bent geworden, wanneer jij het vogelvrij hebt gewonnen?
1: Nee, er ligt een medaille naast. Ja? Met de datum erop en een foto erbij.
0: Oké. Wat doe jij voor maatschap? Wat doe je voor werk?
1: Ik ben metselaar.
0: Dat is iets totaal anders, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dan kijk je met je ogen naar beneden hoofdzakelijk, om alles gewoon keurig netjes recht te liggen. En nu moet je naar boven kijken. Dat is het grote verschil.
1: Dat is het enige verschil eigenlijk.
0: Precies. Ja. Wij gaan jou volgend jaar weer zien, Dylan de Bruin. Jij bent Gildekoning, de kersverse Gildekoning van het Groot Gaasbeek Gilde. En dat is natuurlijk een hele, hele grote eer. Wij gaan jou volgend jaar weer zien. Dankjewel, Dylan.
1: Jullie ook, dankjewel.

and it thrilled to romance. It means that it's so good.

Ja, we hebben twee nummers gedraaid. We waren op zoek naar telefoonnummer, dat was allemaal duidelijk. Maar we waren op zoek naar iemand van Natuur- en Milieufederatie. Die kwam vertellen, of die zou gaan vertellen over de voedselbossen die in opkomst zijn. En dat is ook te zien aan de Landelijke Open Voedselbossendag op 5 september. Dat was namelijk de aanleiding om met Natuur- en Milieufederatie even te praten, maar we kregen ze niet aan de lijn. En vanuit Voedselbos Amersfoort wordt de dag de landelijke editie officieel afgetrapt. En in de provincie Utrecht openen maar liefst 18 locaties hun deuren voor bezoekers. Nou, wat is een voedselbos? Een voedselbos is eigenlijk een combinatie van natuur en landbouw. Het lijkt op een natuurlijk bos, maar de bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers zijn bewust gekozen omdat ze eetbare producten opleveren. Denk aan appels, peren, noten, bessen en allerlei eetbare planten. En de verschillende lagen van het bos versterken elkaar. Bladeren en plantenresten voeden de bodem. Bloemen trekken insecten aan en bomen zorgen voor schaduw en helpen om water vasthouden. En het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke processen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En voedselbossen worden steeds populairder, onder andere vanwege de aandacht voor biodiversiteit, een gezonde bodem en klimaatbestendigheid. En daarnaast willen steeds meer mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en ontdekken ze graag nieuwe manieren van voedsel verbouwen. Een voedselbos levert niet alleen een grote oogst op, bomen en struiken hebben tijd nodig om te groeien en het is daarom geen directe vervanger van de traditionele landbouw. Wel kan het een interessante combinatie zijn van voedselproductie en natuur en recreatie. Met andere woorden, de voedselbossen zijn in opkomst en wij vieren op 5 september de Landelijke Open Voedselbossendag. En daarom hadden we graag iemand van Natuur Milieu Federatie in Utrecht aan de lijn, maar die konden we niet te pakken krijgen. Muziek.

Ja, fijn dat u afgestemd bent op Eén Land Eén. Ja, de voedselbossen, ja, dat ging even niet door. Misschien volgende week, of volgende week, misschien morgen of overmorgen. Je weet maar nooit. Ik heb ze nu aan de lijn overigens, de Natuur- en Milieufederatie. Gelukkig maar. Blijf luisteren naar Eén Land Eén Radio. Wil je een uitzending terugluisteren, ga dan naar onze website eenland1.nl. Morgen zijn we er weer. Tot dan.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Advice. For the Young at Heart bij Dekker Radio. Daar begonnen we vandaag mee. En dat was een hele mooie van de groep Tears for Fears. En deze dame komt uit Amerika. Heeft ontzettend veel gezongen. Spatzuiver. En ze heet Barbara Streisand. Ken je deze nog uit 1980? Never Give Up.

Geef nooit op, is het devies van Barbara Streisand. Nummer uit 1980. Never give up, geef nooit op. En ik geef dit ook nooit op, want ik zat al rijkhalsend uit te kijken naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar ik heb hem nog niet. Nee, helaas. Dus dan moeten we het toch maar even met een ouwetje doen. Foreign Tongue, Tongues heet hij. Gaat er van stotteren, zeg. Tjonge, ik ben benieuwd wat er allemaal op staat. En zodra ik hem heb, ga ik hem draaien, hoor. Beloofd is beloofd. Hier is

0: Ontdek het nieuwe.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Ja, die kan wel zingen hoor, Roxanne Hazes. Prima stem en een mooi nummer uit 2025. November staat erbij. Au! Ja, hoe heet het dan? Buckshot. Le Fonk is dit. Dat is de naam, hè? Another Day.

gedaan, Buckshot. Ik vind het een prachtige naam. Mijn naam is Buckshot. Spliff is een groep uit Italië. En ik zie dat in Nederland niet zo gauw gebeuren dat men over een gerecht gaat zingen. Hoor maar. Daar doen ze dat wel dus. Het gaat over carbonara. Het jaar is 1982. En het was een hele grappige hit.

0: Dat is een tijdje geleden hoor, 2002. Wel een grappig liedje van Katja Schuurman samen met Snelle. Ja, ik kreeg een seintje, want in Studio 2 zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Tot zometeen.
2: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. 1 persoon is omgekomen, 2 agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Het weer droog met een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.

Ja, we moeten door. Simply Red heb ik ook nog voor je. Moet je horen, moet je horen. Shine On. Nou, dat lijkt me een goed idee. En daarna Tony Olson, Music Project. I Wanna Be Happy gaat hij zingen. Nou, ik ben benieuwd hoor, of dat ook happy klinkt. Je luistert naar Dekker Radio.

Leuk nummer, hè? Tony Olsen, Music Project. If You Wanna Be Happy. En ik denk, dat ken ik. Het is een heel oud Nederlands nummer. Nou en of. En ik ga hem niet draaien nu, maar ik heb hem wel gevonden. Dat is wel leuk. Die hou je nog eventjes te goed. Knal, boom, uit. Max Wojcicki Jr. was dat trouwens met Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Die draai ik de volgende keer. Afgesproken. We gaan even naar Frankrijk. Dalida, Franse zangeres met

mooie herinneringen aan de jaren 70 met Dalida. Een Franse zangeres, maar waarschijnlijk afkomstig uit het zuiden van Frankrijk. Daar hebben ze in de buurt van Marseille hebben ze een rollende R. La vie en rose. Mooi, hè? Uit 1976 is die. Stokoud, Dekker. Eventjes naar Bluff. Die is wat recenter. Dans, dans, dans. Kijk wel beter uit.

Ja, ze kunnen het wel, hè, bluff. Dans, dans, dans. Dekker Radio met In Excess, dat is lang geleden. Die was ik helemaal vergeten, die groep. En die hadden een paar mooie hits, dit is er één van. We gaan naar 1988. Meet You Tonight.

0: Dit waren de Tipsy Girls en Wannabe. Even doorstaan.
1: Where you going, baby?
0: Nou, weet ik veel. Waar heb je het over?
1: You can't take the car. Take the kid.
0: Imperials
1: take
0: heet deze groep.
1: Bills on the table over here.
0: Who's gonna love you?
1: It's wrong for you to walk out on me now.
0: Geen idee. Tot de volgende.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock'n Over Ears. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 is overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heette. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptredens zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.

0: We gaan naar de M-Boy Dukes.
1: Ja, opgericht in 1964 in Detroit.
0: En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgegaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele M-Boy Dukes, ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van M-Boy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

0: is rock and roll.
1: Inderdaad, want dit zijn de Beach Boys met een cover van Buddy Holly, Peggy Sue.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern Rock band uit de naamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimatdamis, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

We hopen in het programma Bond weer voor vandaag, 1983. De Motels hadden we hier voor u in het laadje zitten. Suddenly Last Summer, de titel van de plaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga eens lekker weer voor u draaien komende uur. Ook de hedendaagse muziek hebben voor u klaar liggen. Kygo en Max McKnown. Take Me Back, de titel van nummer.

0: En dat was hem de Nederlandse muziek die hier voor mij kwam. Denderen, Elvis Presley. Nee, Keiko en Max McKnown, Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met een plaatje uit de categorie.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen. En dat gaan we doen met deze van Elvis Presley. Marie is the name. His latest flame.

0: Marie is the name of his latest flame, 1961, de echte oude meuk. En het was Elvis de Pelvis, zoals ze hem ook wel noemden in die tijd. Hè? Elvis Presley, hebben we het over.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Het jaar 2009 zijn we bij aangeland. Madonna, ze heeft een feestje, Celebration.

0: 2009 muziek van Madonna. Dit was een nummer met de titel Celebration.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
2: I've been lost inside a million eyes.
0: Dotan.
2: They don't see me. They don't know what it's like. Training colors into black and white.

0: En dat was om deze opname van Dothan. Nump was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Kato. Dit is Ray Ono's.

0: Kato en zijn nieuwe plaat. Dit was een nummer met de titel Radio Knows. En wat zou de radio allemaal wel niet weten? Ja, dat weten we maar nooit te vertellen. U luistert in ieder geval nog steeds naar programma Bond.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 1992 met Genesis. I Can Dance.

0: van Genesis terug uit jaar 1992. I Can't Dance, de titel van de plaat van dit nummer. De Wonte Muziekverzameling bent er nog steeds bij en wij draaien de lekkere muziek voor u. En doe ik in ieder geval zeer zeker wel mijn best voor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij langzaam richting het half uur. We gaan dat doen met de band Queen. We gaan naar het jaar 1977 met We Are The Champions.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste details van de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later pas omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoog opgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods, daarbij viel een dode. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, dat bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat een man van 41 in Amsterdam is opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

stukje disco muziek uit het jaar 1988. Deze Debbie Gibson, Shake Your Love. In de bonte muziekverzameling, u bent er nog steeds bij. Gaan we weer eens de hedendaagse muziek draaien, rond D of zo. Oh my god.

0: Enigste muziek van Rondé, Oh My God, was de titel van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Good Old Bob Dylan, I Want You.

0: gaan we over muziek van Bob Dylan terug naar jaar 1966 met I Want You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hopen we naar 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Uit 2003 deze muziek van Liv. Dit was Runaway.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u uiteraard een nieuw werk hier zo van Jimmy Pala heb ik voor u klaar liggen.

0: Jimmy Pala's nieuwe plaatje Bachami.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Ja, dat is zeker. En we blijven gezellig blij. Pharrell Williams en Happy.

word je er wel van, hè, van deze muziek. Pharrell Williams uit 2013. Happy was dan ook de titel van de plaat van de film Verschrikkelijke Ikke 2. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang rond op je radiotoestel weer. Jan Berg is de naam. Ik heb het weer met plezier gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag. Ga wat leuks doen. Het enige wat mij dan nog rest is om u te vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog twee klaarstaan. Allereerst gaan we 1972 met Lindsay De Paul en Sugar Me. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Cheryl Hen Woodlock. Nummer 3 is Sweet Talk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

그

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
1: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
2: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
1: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
0: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
3: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
0: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
2: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
0: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met wethouder Anne Stierenberg van de gemeente Baarn. We knippen dat in een paar stukjes en verder zijn we nog volop in het reces van de gemeenteraad. Dus verder hebben we nog niet zo heel veel te melden, maar we gaan eerst naar muziek toe.

0: Prachtig nummer van jaren en jaren geleden. Dan hebben we het echt over de 60 jaren. En we komen terecht bij Chubby Checker. Had een paar hits. Een stuk of drie volgens mij. Dit is er eentje van. Het nummer Let's Twist Again. Afgelopen week was ik op het gemeentehuis. En ik kwam terecht in het nieuwe kantoor van wethouder Anne Sterenberg. En we hadden het eerste interview met haar. Je hoort nu deel 1. Het college van burgemeester en wethouders is voor het zomerreces geïnstalleerd in Baren. Naast oudgediende Hugo Prakke hebben we twee nieuwe wethouders. Simon Bremmer sprak ik al eerder. En nu is het tijd voor wethouder Anne Sterenberg. Hartelijk welkom.
1: Ja, leuk.
0: Wat was de trigger voor jou om de politiek in te gaan?
1: Ik werd rond 2012 was dat volgens mij lid van de VVD. Dat was toen ging landelijk de VVD samen met de PvdA regeren. Hm. Nou, er waren toen allemaal krantenkoppen van mensen zeiden hun lidmaatschap op, want dat kon toch niet. Nou, ik ben zo iemand die dan denkt, weet je wat, ik word lid. Toen eerst nog niet heel actief. Ik studeerde toen ook nog bestuurskunde. En toen was ik daarmee klaar. En toen kwam er een oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. En toen dacht ik, ja, als je ergens woont, waar je fijn woont, nou, en je denkt wat toe te kunnen voegen, waarom zou ik dan niet de extra tijd die vrij kwam, doordat die studie klaar was, dat deed ik in de avonduren, mij gaan inzetten. En zo ben ik erin gerold.
0: En ook als raadslid aan de slag gegaan, hè? Heb ik begrepen. En dan van raadslid op een gegeven moment word je wethouder. Dat is eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille, zou ik bijna zeggen. Of twee andere kanten van dezelfde medaille eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat was wel even een stap inderdaad. Want raadslid zijn is toch heel erg politiek. Hè? En ook echt alleen maar voor je eigen partij. En natuurlijk voor alle inwoners. En je werkt samen met partijen. En als je wethouder wordt, ja, dan ben je opeens bestuurder. En natuurlijk met je inborst van je partij, maar wel voor de hele raad.
0: Ja.
1: Dus iets minder politiek en iets bestuurlijker.
0: En was dat lastig, die overstap?
1: Nou, het was soms wel eerst even wennen, omdat de politiek misschien soms iets meer van wat directere klappen is. Hè? Meteen bam, opdracht, motie of amendement. En dan leer je aan de andere kant van de tafel dat het soms misschien net iets minder zwart-wit is als dat je gedacht hebt.
0: Ik denk dat je als raadslid ook makkelijker dingen kunt zeggen dan als wethouder.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, dus dat is ook wel een groot verschil, lijkt me. Oké. Een wethouder dus met ervaring. Want voordat je dus in Baren aan de slag ging, heb je in Soest de wethouderspost bekleed. En ook al samengewerkt met de wethouders hier in Baren. Dus je kende Baren eigenlijk al wat dat betreft.
1: Ja, dat was voor mij ook wel een van de redenen om ja te zeggen. Omdat de portefeuilles die ik in Soest had ook overeenkomen. Grotendeels met wat ik nu doe. En ik daardoor ook denk dat ik wat kan toevoegen qua kennis. En ik inderdaad altijd al heel fijn samenwerkte met mijn voorgangers. Dus ook wel een kijkje in de keuken heb gehad.
0: Ja.
1: Van, nou, hoe gaat het in Baren?
0: Ja, en dan begin je in Baren, net voor het zomerreces geïnstalleerd. Ik denk de eerste tijd ook heel veel te maken met kennismaking, om te kijken hoe de Baarnse situatie helemaal in elkaar zit, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is best wel gek natuurlijk als je op 9 juli wordt geïnstalleerd en het ook meteen de laatste vergadering van de gemeenteraad is en het reces ongeveer start. Dus we hebben ongeveer anderhalve week met elkaar opgetrokken als college en een beetje eerst intern. Hoe gaat dat hier? En we zijn vorige week maandag zijn we eigenlijk echt voelt het wel als de echte start.
0: Inmiddels een heidendag achter de rug.
1: Ja, samen de keuken ingegaan was het dan. Ja.
0: Ja. En ook al de eerste officiële handeling verricht, heb ik begrepen, in Lage Vuurse.
1: Ja, heel leuk.
0: Een belangrijke plek ook voor die mensen die daar gecreëerd is. Hè, weer in het huis De Vuurs. De Vuurs, moet ik zeggen. Ja. Mooie plek. Tot zover deel 1 van het interview wat ik had met wethouder Anne Sterenberg. We gaan zo meteen naar deel 2, maar eerst gaan we naar muziek.

0: Inmiddels ook alweer heel wat jaren geleden dat dit een hit was, maar het was wel een nummer 1 notering in de Nederlandse hitlijst in de tijd. En dan hebben we het over Blondie, ja, dat nummer Denise. Oftewel, ja, een heerlijk nummer om weer eens even voor de dag te halen hier bij Eemland 1. We gaan naar het tweede deel van het interview wat ik had met wethouder Anne Steerberg van Baarn.
1: Dan krijg je als wethouder verschillende portefeuilles, ze gaf het al aan. Een beetje dezelfde portefeuilles die je ook in Soest hebt beheerd. Wat is nou de portefeuille die zegt, daar heb ik het meest mee?
2: Nou, ik heb

0: je dus ook financiën hebt, kun je beter uitleggen waarom er een tegenvaller is of niet. Of waarom het echt wel het geld waard is. En hoef je niet die discussie nog met een ander aan te gaan. Ook al doe je natuurlijk alles als college samen. Maar ik ben wel echt van de mensenkant van de politiek. En daarmee ook van de portefeuilles. Dus daarom vind ik economie ook heel erg leuk. Omdat dat gaat echt over de ondernemers die iets moois aan het doen zijn. En waar wij als gemeente ook van mee profiteren. Dat zij zorgen voor een vitale gemeente. En daar heb ik gewoon meer mee dan. Maar ik word niet gelukkig van omgevingsplannen of zo. Ik kijk er kritisch op mee als lid van het college. Ja. Maar mijn hart gaat echt sneller kloppen van samen mooie dingen doen voor inwoners. En dan als je op zo'n avond bij de Diverse staat, dan ben ik gewoon heel trots dat ik de mensen in het zonnetje mag zetten die dat wel even voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, ja. Je gaf het net al aan, sociaal domein zit er ook in. Afgelopen jaren zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar veel meer geld aan moeten uitgeven dan eigenlijk begroot was. Het is ook een open eindfinanciering. Dat maakt het wel heel erg lastig. Maar doordat je natuurlijk meteen die financiën, dan zit je er ook wel bovenop, denk ik. Hè?
0: Ja, nou dat maakt het wel makkelijker. Hè? Bijvoorbeeld als je in gezamenlijke regelingen zit en zo, dat je toch ook die pet op hebt wel van wethouder van financiën. Dus niet alleen maar meegaat in hoe tof en mooi zou dit zijn, maar ook wel ondertussen denk ja, en hoe realistisch en haalbaar en kunnen we dat wel doen? Of wat ten koste van wat gaat het? Want u geeft ook aan, het sociaal domein, daar gaat heel veel geld in om. Ja. En voor heel veel taken krijgen we gewoon te weinig geld van het Rijk. Ja. Dus er wordt telkens maar weer iets nieuws verzonnen door de Tweede Kamer. En dan komt er een leuke motie. En dan moet de gemeente het gaan uitvoeren. Wel de taken en niet de knaken.
1: Dat is een bekende uitdaging inmiddels. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, en dat denk ik, dat zal ook niet veranderen de komende tijd eigenlijk. Hè? Dat er te weinig geld vanuit de Rijksoverheid komt.
0: Nee, en ik hoop van wel. En daar wil ik me ook hard voor maken. En dan kom je in dus de lastige spagaat. De druk die er is op om een begroting sluitend te maken. En aan de andere kant, hoe mooier onze begroting eruit ziet, des te kleiner is de kans dat Den Haag zegt, oh, er is een probleem in gemeenteland. We moeten echt bijplussen. Dus dan gaan wij het bezuinigen, ten koste vaak van inwoners. Lijkt het financiële plaatje weer passend te zijn. Ja. En haakt Den Haag af en komen ze niet met het geld. Dus soms moeten we ook gewoon echt de pijn laten zien.
1: De afgelopen periode is dat volgens mij ook gebeurd. Als ik dat wel eerder zo hoorde, dan heel realistisch aangeven van ja jongens, dit is het en dat kunnen we ermee doen, maar we hebben dus te weinig.
0: Ja.
1: Ja. Alleen de reactie van Den Haag is niet wat we graag willen, denk ik. Hè?
0: Helaas staan we nog niet bovenaan in het prioriteitenlijstje. Nee. Ja, nee. En dat vind ik heel erg jammer, omdat, en dat is ook een reden waarom ik het heel mooi vind om wethouder te zijn. En je hebt natuurlijk allerlei bestuurlijke lagen. En voor mij is wel echt de gemeentelijke laag de laag waar je de grootste impact hebt op inwoners. En dus ook het meeste eraan kan werken dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek en het bestuur.
1: Ja, dat is soms ver te zoeken, juist door dit soort zaken, denk ik. Hè? Dus dat er te weinig geld beschikbaar is om alles uit te voeren.
0: Ja, en wij mogen de lastige keuzes maken. Ja, ja. Dus wij zijn de boemannen. Ja.
1: Dat is inderdaad een lastige. Wat is een stevige uitdaging die je voor je hebt liggen voor de komende 4 jaar?
0: Nou, ik denk ook wel dat dus uitleggen. We hebben heel veel ambities, maar niet alles kan tegelijk. Ja. En als je het ene gaat doen, moet er misschien ook iets van af. En daar zie je wel echt een uitdaging. Hoe goed gaan we zijn in het dan ook ergens mee stoppen? Of niet allemaal extra opdrachten. We zagen het bij de behandeling van de perspectiefnota. Ik was toen nog niet in functie, maar ik heb natuurlijk wel vanuit huis meegekeken. En dan zie je aan de ene kant zie je dat die ingericht is als opgave om te bezuinigen. En aan de andere kant komen er ook allemaal nieuwe wensen, waardoor je toch ook ergens anders weer het geld vandaan moet gaan halen.
1: Je komt ergens klem te zitten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel een grote opgave is. Kijk, de jeugd is natuurlijk ook een enorme opgave. Maar dat is ook een landelijke opgave. Ik heb hier nu een kijkje al in de keuken

0: gekregen. En ik heb niet het idee dat het aan de gemeente ligt, om het maar zo te zeggen. Nee. Dat er wachtlijsten zijn of zo. Ik ben echt heel positief verrast door gewoon echt de kwaliteit en betrokkenheid die er hier intern is. Maar je loopt wel tegen de grenzen op van eerder gemaakte afspraken. En dan dus ook tegen, ja, hoe is gewoon het helemaal landelijk ingericht?
1: Ja.
0: De hele jeugdwet. Dus dat ga ik niet alleen maar eventjes de magische toverstof meenemen en dat veranderen. Dus ik denk dat daarmee, als je dat over al die onderwerpen bekijkt, gewoon realiteitszin houden met z'n allen.
1: Hm.
0: Ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
1: Zo het laatste deel van het interview wat ik had met Anne Sterenberg, de wethouder van Baren. Maar eerst gaan we weer naar een stukje muziek.

0: Mr. Know-it-all, dat was hem, Terry Swins. Hij staat in de top 40 van deze week. We gaan naar deel 3, oftewel het laatste gedeelte van het interview wat ik op het gemeentehuis had met de nieuwe wethouder Anne Stierenberg.
1: Als je naar kijkt, je hebt verschillende portefeuilles onder je beheer. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, hier zou ik iets op kunnen bezuinigen. Hier heb ik meer geld voor nodig. Komt dat zo af en toe niet stevig met elkaar in tegenspraak, zeg maar?
2: Nou, ik merk dat doordat ik, dat in ieder geval dat is mijn ervaring vanuit Soest, dat als ik daar dus op mijn portefeuille in het sociaal domein ergens financieel kritisch naar keek, dat ik het ook beter kon uitleggen en dat er meer begrip voor was, omdat ze wisten dat ik ook degene was met de uitdaging om de financiën op orde te houden. Dus het heeft mij altijd wel geholpen. En ja, kijk, dat is het lastige. Wij, hè, als wethouders heb je meerdere portefeuilles en hè, nou ja, een soort meerdere kinderen. En je houdt van ze allemaal evenveel.
1: Ja.
2: En als je dan kijkt naar degene die gewoon puur daarop aan het werk is, of ambtelijk, of als stichting. Ja, dat is hun lievelingskind. Hm. En die van hun is toch veel, veel belangrijker dan, dan die prullenbakken. Of dan, En wij zijn er wel echt voor het algemene, bredere belang.
1: Ja. Als je nou kijkt aan het eind van deze wethoudersperiode, dan hebben we het over 4 jaar, dat is nog een eind van ons vandaan gelukkig.
2: Ja, het gaat altijd snel.
1: Maar voor dit weet ben je inderdaad aan het eind. Maar wat wil je beslist bereikt hebben aan het eind van deze periode?
2: Ja, ik denk dat hem niet zit op hele concrete, zo van nou, ik wil dat het 10 dit of 15 dat. Het zit hem voor mij denk ik wel echt op van, oh, wat was dat een fijne, benaderbare aanpakker. Dus die heeft echt de schouders eronder gezet, zich hard ingezet. En ook nog gewoon een fijn persoon die toegankelijk was en benaderbaar. Zo hoop ik wel dat. Maar het liefst hoop ik niet dat men dat pas over 4 jaar, zeg maar, ook gedurende de rit al.
1: Dat het al eerder aan de orde komt, ja. Een van de dingen die de afgelopen tijd ook steeds weer aan de orde kwam, dat is wethouders die wel of niet uit Baren komen of kwamen. Ik merk eigenlijk dat daar niet zoveel verschil in is. Of je nou wel of niet in Baren woont. Dat heeft ook met te maken met wat je net zegt eigenlijk. Als je zichtbaar bent voor de inwoners en je laat zien, dan maakt het niet uit of de voordeur in Baren of in Soest zit, volgens mij. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, nou ja, ik wel. En ik hoop vooral de inwoners ook. Hè, dat, dat is voor mij natuurlijk in het begin ook een beetje zoeken. Hè, want ik ben altijd heel erg gewend om vanuit mijn en ons te spreken. En ik voel wel dat ik hier die credits nog moet opbouwen. Hè. Ik snap heel goed dat de inwoners denken, nou, laat eerst maar zien dat je er een van ons bent. En ook echt voor ons aan het opkomen bent. Maar ja, dat is gewoon de kern van het wethouderschap, is er zijn voor de inwoners. En dat doe je niet, niet voor iets anders. Dus dat is wel ook de reden waarom ik wel ja heb gezegd tegen Baarn. Als het een uur rijden was geweest of zo, dan had ik het bijvoorbeeld niet gedaan. Voor mij is wel echt een van de kernvragen, gaat het invloed hebben op waar je woont, of je ja of nee zegt tegen bijvoorbeeld een afspraak? Ja. Want ik vind het heel belangrijk om zichtbaar te zijn, om aanwezig te zijn. Het gaat niet alleen maar om de vergaderingen die we hier intern hebben. Maar als er op een zaterdag of op een donderdagavond iets te vieren valt, moet je daar ook tijd voor vrijmaken. En natuurlijk heb ik ook nog een partner die het ook leuk vindt als ik af en toe thuis ben. Dus ik kan niet overal ja tegen zeggen. Maar het moet niet zo zijn dat als je op zaterdagochtend om 10 uur ergens gevraagd wordt, dat je denkt, ja, dan heb ik nog de reistijd en daarna. Ja. En dan is de hele zaterdag weg. Dus voor mij speelt echt, zolang dat niet in je opkomt, dan is het ook geen probleem.
1: Prima. Ja. Goed om te horen.
2: Ja.
1: Ik denk dat we weer aardig wat meer weten. Ik wil je heel hartelijk danken en ook heel veel succes wensen in deze komende 4 jaar hier in Baren.
2: Dankjewel. Ik heb er zin in.
0: En tot zover het gesprek wat ik had met wethouder Anne Stierenberg van Baren. Eens even kijken, hebben we muziek voor je? Ja, zeker, die hebben we. Dit is Jeroen van den Boom, had een grote hit.

Jimmy Cliff. En een van die grote hits van hem, dat was deze Sunshine in the Music. En daarvoor hoorde je Nederlandstalig werk, maar dat ging ook alweer behoorlijk ver terug in de tijd. 2008 kwam het uit. Jij bent zo, een nummer van Jeroen van der Boom. Ah, Peter Frampton had een behoorlijke grote hit met deze. Show me the way.

Live uitvoering van Peter Frampton en Show Me The Way. Een nummer wat op nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Ook te vinden op zo'n heerlijke cd. Zo'n verzamelaar. 100 nummer 1 hits uit die Nederlandse top 40. Peter Frampton was dat. Eens even kijken, hoe zit het in gemeenteland? Is er de komende week al het een en ander te doen? Nou, niet op het gebied van de raadsvergaderingen. Deze week is het nog rustig. Pas volgende week dan vindt de eerste vergadering weer plaats. De informatie in de raad. De eerste vergadering staat niet zo heel veel op de rol. Wel het Meander Medisch Centrum dat het niet terugkeert naar de ziekenhuislocatie. Dat is geagendeerd op verzoek van verschillende partijen. Oftewel fracties van de VVD voor Baarn en GroenLinks. En verder niet zo heel veel op de lijst. De eerste vergadering weer naar het zomerreces. Maar dus niet deze week, maar pas volgende week is die vergadering te vinden in de lijsten. Zo,

Linda Ronstadt. Fantastische muziek, fantastische mooie stem ook. I Will Always Love You. En als je dat dan draait, ja, dan kun je ook niet omheen natuurlijk. En iedereen heeft dat de afgelopen tijd meegemaakt. Dolly Parton is overleden, maar ze had ongelooflijke mooie muziek. En een van die nummers die dan in één keer weer naar voren komt, dat is The Goat With Many Colors. Oftewel de jas met verschillende kleuren. Die samengesteld werd in de tijd door de moeder, waar ze zo'n prachtig mooi nummer over gemaakt heeft.

Fantastisch mooi nummer van Dolly Parton. Ja, The Coat with Many Colors. Afgelopen tijd behoorlijk vaak gehoord. Een van de radiostations die vroeg Waylon wat zij voor hem betekend had. En toen had hij het over dit nummer en toen konden ze het niet vinden. Uiteindelijk hadden ze het uit Bel. Nou, kan natuurlijk ook niet anders. Hey, dit is een Arthur Conley.

ik vind het heerlijk om deze muziek te draaien. Dit is Arthur Connolly en het nummer Sweet Soul Music. Zometeen gaan we nog even wat verder met dit soort muziek. Maar alhoewel, dat is ook het geval met deze trouwens. Dit zijn de Supremes. En

0: Als hoe heet het? De groep staat er bij de Supremes. Ik zou zeggen Diana Ross en de Supremes. De ene keer kom je het wel tegen, de andere keer niet. Heeft een beetje met de periode te maken waarin het inderdaad werd uitgebracht in de tijd. Dus even kijken, we hebben hier ook nog iets moois. Oh ja, dat is ook zo'n prachtige. King Curtis en de Kingpins. Memphis Soul Stew.
1: We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

Heerlijk apart nummer van King Curtis en de Kingpins en Memphis Soul Stew. Dan hebben we er nog één te gaan en dat is deze. Dit blijft gewoon ook altijd zo'n heerlijk nummer. Tell me Houston. Dat nummer Don't Leave Me.

0: Don't Leave Me This Way. Wel een toepasselijk nummer eigenlijk zo'n beetje aan het eind van het programma. De Baarse Naald is het weer helemaal vol. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe naald. En deze keer hadden we een interview met wethouder Anne Stierenberg. En dat interview dat kun je compleet terugluisteren op de website van Eemland 1. En graag weer tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het programma De Baarse Naald.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veer.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
1: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
0: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
2: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
0: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Eemland 1. NH.
6: NH Gooi.
5: Jouw muziek.
7: De stem van het Gooi.
5: Op de stem van het Gooi.
8: Jazz Notes.

0: voor mijn geestesogens aangeschoven Amersfoorter die actief is in de branche schrijven en overige scheppende kunst. Oei. Als jazzliefhebber heeft hij de mooie functie. Alle platenmaatschappijen sturen nieuwe releases naar zijn adres, zodat hij de naald laat indalen in de groef van een vinyl en aan de slag gaat als recensent van Jazzism. Je kent het wel, dat is inmiddels ook al een digitaal blad. Welkom, Dietmar Terpstra.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nee, goedenavond eigenlijk. Goedenavond. Het is zondag. Scheppende kunst. Wat is scheppende kunst?
1: Ja, je probeert er iets van te maken.
0: Ja, en wat probeer je ervan te maken dan?
1: Iets moois, waar mensen wat aan hebben.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Je recenseert, hè?
1: Ja, dat is... Dat klopt.
0: Hoeveel platen gaan er door je hoofd zo dagelijks?
1: Och jongen, dat wisselt heel sterk. Maar ik heb het nu wel vrij druk gehad. Ja.
0: Je hebt het nu vrij druk gehad?
1: De afgelopen periode, zeker.
0: Wat is dan in je oren blijven hangen?
1: Dat is de nieuwe plaat van... volgens mij komen we er nog aan toe vandaag. Dat is de nieuwe plaat van FKM Trujillo. Die heeft een plaat gemaakt, een eerbetoon aan de grootte van de jazz.
0: Oh.
1: En daar was ik heel erg van onder de indruk.
0: Oké, dat heeft dus een goede recensie opgeleverd.
1: Dat heeft, volgens mij, heb jij die zelfs geschreven? Als ik het
0: je meent het?
1: Ja.
0: Oh, ja, ik schrijf ook zoveel. Ja, ik zou het allemaal niet meer weten.
1: Eigenlijk. Heroes heet de plaat.
0: Oh, daar ken ik. Ja, natuurlijk.
1: En
0: ja,
1: we gaan daar één track van draaien, als het ons vergund is.
0: Ja, nou, dan beginnen we gelijk met het huismerk. En dat is UK Jazz, dat ben je van ons gewend, eerste uur. Ja. En dat begint met Brothers of My Uncle. Ooit van gehoord?
1: Het zegt me helemaal niets.
0: Laat me horen, Cinnamon Babka. En ik zou er graag een recensie van willen weten.

0: Brothers of My Uncle. Nooit van gehoord, maar wel leuk.
1: Ik vind het extreem funky, echt heel mooi. Vooral de toetsenist. Geweldig.
0: Mooi, hè? Jij, je hebt al verstand van muziek.
1: Nou, ja, laten we dat niet overdrijven.
0: Wat speel je?
1: Ik speel niks.
0: Nee, helemaal niks? Geen piano?
1: Heel lang geleden heb ik eens een heel klein beetje orgel en keyboards en zo geprobeerd. Maar dat mag geen naam hebben.
0: Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, wel, nee, precies. Nou ja, goed. Dan gaan we naar de volgende. De voortdurende zoektocht naar nieuwe ideeën, benaderingen en concepten, zowel in het leven als in de muziek, is niet een willekeurig bijverschijnsel, maar een wenselijk doel voor deze jonge band. En dat heet Melodies in Funny. En we draaien Enjoy Your Life.

0: Dat brengt ons bij Jake Amy en zijn veelgevraagde toetsenist. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en dynamische optredens met een breed scala aan internationale artiesten tot optredens in spiks en speks van ABC en Studio 10 en Channel 10. Grace, dat is een prachtig nummer. Dat heb ik even voor jou geselecteerd.
1: Ik vond het uitermate sfeervol. Dankjewel, Arjen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Let op wat er nu gebeurt. Jake Amy met het nummer Grace.

0: ooit een LP of een CD van Joe Armand Jones gerecenseerd? Dat vraag ik even jou.
1: Ik niet. Nee. Jij wel?
0: Jazeker.
1: Kijk.
0: Prachtig. Ja? Starting Today is natuurlijk een hele mooie uit 2019. Maar hij heeft een nieuwe.
1: Jij vindt dat wel een aanrader.
0: Ja, het is een aanrader, maar hij heeft een nieuwe. All That Quiet. Dat ligt in de schappen. En wij selecteren live tones. Dat wil ik even naar je laten luisteren. 8 minuten.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: Joe Armin Jones. Hartstikke fijn. We gaan naar Skelter. En Skelter begon als een late avondsessie na een optreden tussen Sam Healy op de toetsen en Greg Hansen op drums in een stoffige oude katoenfabriek van Manchester. Ja, daar barstelt het toe van, natuurlijk van de oude katoenfabriek.
1: Volgens mij is dat een hele vruchtbare voetbalbouw.
0: Ja, ja, zeker. En de duo smeden een band die was geïnspireerd door post-bop en moderne grooves en ontwikkelde een echt zeer muzikaal duo. Klopt, Bralla. Dat gaan we eens even draaien.

0: We zijn nu halverwege het eerste uur. En ik kijk even naar mijn tafelgast Dietmar. En?
1: Ik ben zeer verrast. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hoor hier allemaal dingen die ik nog niet ken.
0: Nooit gerecenseerd?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, zou het toch een recensie krijgen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja, natuurlijk. Dan krijgt het meestal wel een goede recensie bij mij, hoor. Als het een beetje lekkere muziek is, dan lukt het wel.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n recensie?
1: Dat hangt er heel erg vanaf.
0: Zo'n ding komt binnen, ingepakt.
1: Een halve dag.
0: Ja, met uitpakken waarschijnlijk. Met
1: even goed luisteren zo natuurlijk. Twee keer. Misschien wel een derde keer. En dan gaan we stukjes schrijven, dat is zo gebeurd. Maar dat luisteren, dat is belangrijk, vind ik. Ja.
0: En je
1: moet een open mind hebben natuurlijk, hè? Want het is iedere keer weer anders.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En dat lukt ook niet altijd. Ik bedoel, soms dan staat de kop er niet naar en dan moet je het even een dagje laten liggen.
0: Dat zou ik heel verstandig vinden.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor Danny Keen misschien, met het nummer Flight. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Ik ga goed luisteren.

0: Danny Keane uit Ierland. Ja, er zit van alles in eigenlijk, hè?
1: Ik vond het mooi.
0: Klassiek,
1: ja,
0: jazz.
1: Beetje folk hier en daar.
0: Heerlijk.
1: Beetje minimal. Echt ik lekker zeggen, muziek. Geweldige muziek.
0: Ik
1: ja.
0: zou zeggen, kopen dat ding.
1: Ik leer hier een hoop vanavond. Ja, echt.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. We gaan door met tot nu toe 2 miljoen views op een YouTube-kanaal en meer dan 6 miljoen afspeelbeurt op Spotify. Is Lydian Collective, een opwindende muzikale stem die wereldwijd furoren maakt. En hoe ze dat doen? Cascade. Lydian Collective.

0: Het lijkt op Focus Jol. En dat horen we even van Arie Zwakman achter de knoppen. Dat klopt ook al een beetje.
1: Die associatie had ik nog niet zo eens.
0: Nee, als je goed luistert, dan zat er wel wat focus in jou.
1: De volgende keer zal ik beter opletten.
0: Precies. Hugh Mark Bennett. Die maakt muziek die doordringt is van organische klanken uit de jazz, folk, soul, dub en de aardse psychedelische wortels van zijn thuisland. En dat is Wales. En dat horen we terug in My Life.

Hugh Mark Bennett. We zetten die traditie even door met FKG. En die maakt elektronische muziek die moeilijk in een hokje te stoppen is. Of het nou een hokje relax moet zijn. Jazz, soul, house, hip-hop. Het past allemaal in de FKG blender. Tadoe!

0: Ja, we gaan zo dadelijk naar het tweede uur met Dietmar Terpstra. Ja, de recensent van Jazzism.
1: Ik ben vereerd om hier te mogen zitten.
0: Natuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Hey, wat kunnen we in de tweede uur verwachten?
1: Dat wil je van mij weten.
0: Ja, gewoon, doe eens één.
1: Nee, ik heb een opdracht gekregen om een top 10 van dit jaar.
0: Sluit het een beetje aan met de UK Jazz?
1: Een beetje, zeker. Ja, want we hebben Imogene Thackeray bijvoorbeeld.
0: Dus geweldig. Die was in Utrecht een anderhalf jaar geleden.
1: Uit Leeds komt zij. En wat hebben we nou nog meer? Goeie vraag, zeg. Ik heb volgens mij nog wel iets in die richting.
0: Jawel, toch.
1: Jawel.
0: Je hebt alles volgeschreven. Oh, er komt ongelooflijk veel informatie uit.
1: Ik weet het allemaal niet. Nels Klein, Ronald Snijders, Loek van den Berg.
0: Ronald Snijders, die wilde ik ook al heel lange tijd al uitnodigen. Maar hij geeft geen soegen.
1: Echt niet?
0: Maar misschien bij deze, je weet het niet.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: We sluiten af, ik hoor hem al komen met Ark. Humble Horror. En dat is dan het laatste nummer voor het eerste uur. We zijn terug over een paar minuten. En dan beginnen we aan het tweede uur te peuzelen. Tot zo.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
0: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Emma Jean Thackeray, ja, dat is tegelijkertijd ook een hele mooie keuze. Wat is UK Jazz? Dieter Terpstra, ja. Welkom in de tweede uur.
1: Dankjewel. Mooi hè, mooie plaat hè? Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb die plaat geluisterd. Ik was echt onder de indruk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Jij hebt hem gerecenseerd.
1: Mevrouw is 36 jaar, ik komt uit Leeds.
0: Ja.
1: En die heeft deze plaat, het album heet Weirdo. Je zou het zo niet zeggen, maar het album heet Weirdo. Ja. Die heeft ze helemaal in haar eentje volgespeeld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik diep onder de indruk ben.
0: Ja, het is een andere klank dan al die andere cd's die ze heeft gemaakt, hè?
1: Ja, ik vind dit zelfs een beetje... Ik moest even ineens denken aan Bill Withers.
0: Ja,
1: ken je
0: lijkt,
1: dat?
0: Lijkt er wel. Ain't No Sunshine, dat is de man.
1: Ain't No Sunshine, ja.
0: Maar hij heeft ook een aantal jazznummers gemaakt.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje jazz. Ik vond dit hartstikke leuk. Ik vond het echt een geweldig mooie plaat. En ze heeft alles zelf ingespeeld. Het is een mix van funk, een beetje neo soul. Er zit wat jazz in. Afwisselende plaat, het is een sfeervolle plaat. Het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar dat hoeft ook allemaal niet.
1: Nee, precies.
0: Hij moet groeien. Het is een groeiplaat.
1: Dit is wel een van de meest toegankelijke nummers van het album. Ja. En dat leek me leuk om mee te beginnen.
0: Ja, staat hij tot nu toe op nummer 1 bij jou in dit jaar? In dat prille jaar nog?
1: Oh,
0: we zijn
1: halverwege. Muziek is geen wedstrijd. Ik vind dat zo moeilijk. Dat kan ik allemaal niet zeggen. Tot nu toe staat hij op nummer 1. Ja.
0: Ja, dat is jouw favoriet, laat ik
1: dit
0: het
1: is,
0: even
1: dit is het, ja. Vandaag is dit mijn favoriet. Ja, absoluut. Zeker met het mooie weer.
0: En morgen?
1: Oh, misschien wel. Wie weet wat de dag morgen brengt.
0: Oké. Okay. Hey, dan krijgen we Efraim Trujillo.
1: Yes.
0: Moeilijke achternaam.
1: Leuke jongen.
0: Leuke jongen. Heeft hier twee keer gezeten. Ook zeg maar anderhalve maand geleden.
1: Fantastische saxofonist. Je kent hem natuurlijk. Hij is beroemd van The Preacher Man. Dat is zijn orgel trio.
0: Wat dacht je van die opener van The Preacher Man?
1: Dat is ook een geweldige
0: mooi,
1: plaat. Ja. Dit is iets heel anders. Hij heeft een album gemaakt dat heet Heroes. Dat is een eerbetoon aan de grootte van de jazz. Dus we noemen Gato Barbieri, John Coltrane. Sonny Rollins. En het nummer dat ik heb uitgezocht voor vanavond, ik weet niet of ik het mag aankondigen.
0: Ik dacht het wel.
1: Oké,
0: dat is
1: geïnspireerd door de grote Dexter Gordon en het heet dan ook Dexterosity. MUZIEK

0: Dat was Efraim Trujillo met zijn nieuwe plaat Heroes. En hij werd bijgestaan door Dirk de Nijs, onder andere.
1: Yes. En Sjoerd van Eyck op
0: piano. Dat is altijd een hele ingetogen pianist. En nu moest hij echt vlammen.
1: Ik vond het werkelijk waar. Fenomenaal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En een nieuw concept.
1: Ja. Maar daar is hij goed voor, volgens mij, die Trujillo. Die kan dit soort dingen.
0: Ja. Ja. Je hebt al een paar keer gesproken.
1: Ja, ik vind het een leuke vent. En hij kan geweldig spelen. Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben fan.
0: Ik ben ook fan van Lilian Hak.
1: En die echt
0: zat,
1: waar?
0: Ja, en die zat even geleden op jouw stoel.
1: Kijk. Ik ga een beetje opstaan nu.
0: Ja, had jij die recensie geschreven?
1: Ik had die recensie geschreven, ja. Ik was aangenaam verrast.
0: Ja.
1: Ik heb een klein beetje de indruk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik heb een klein beetje de indruk dat zij wat onderschat wordt in Nederland.
0: Vind ik ook.
1: Wij horen en zien niet zo heel veel van haar. En ik vind dat jammer, want ik vind deze plaat die zij gemaakt heeft, plaat heet Reset, ik vind hem werkelijk waar prachtig. En wat ik vooral heel erg mooi vind zijn twee dingen. Eén, de songs die zijn mooi. Dat gaan we zo luisteren. We gaan naar Last Song luisteren. Maar wat vooral heel erg mooi is aan deze plaat is de productie. Hij klinkt zo geweldig mooi. En ik zou iedereen aan willen raden om deze plaat te gaan beluisteren. Want hij klinkt werkelijk waar fantastisch.
0: Het is een warme glashelder. Ja, glashelder, een warme deken.
1: Het is prachtig. Het is echt heel erg mooi.

0: Nou, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit een kunstwerkje is. Met Bert van der Brink op accordeon.
1: Is het niet geweldig?
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Echt. Zullen we er nog eentje doen?
1: Van ja? Lilian.
0: Straks?
1: Ik ben er voor. Ja hoor. Ik vind dat zij meer publiek verdient.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, goed, dat vind ik.
0: Haar release was uitverkocht.
1: Dat
0: is een mannetje of 150.
1: Dat is
0: allemaal
1: goed,
0: aan de amuses.
1: Zij moet ook op de radio. Zij moet ook hier op de radio.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Bij Omroep Max moet zij op de televisie.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Ja, dan moeten we daarvoor zorgen.
0: Er zijn andere stoorzenders die denken van... deze muziek... Ja,
1: dan moeten die vooral even hun muil houden.
0: Dit past niet bij ons in de doelgroep, wordt het al gezegd.
1: Ja, niks mee te maken. Ja. Gewoon luisteren.
0: Wat is de volgende?
1: Dat is Sun Myung, hè?
0: Oh,
1: onze,
0: ja.
1: Een van onze allerbeste drummers. Weet jij hoeveel geweldige drummers wij, jazzdrummers wij in Nederland hebben?
0: Nou ja, er is er net eentje 90 geworden.
1: Precies.
0: John Engels.
1: En dit is dan de jonge generatie, Sun Myung, oorspronkelijk uit Korea. Maar ze is natuurlijk wel Nederlands inmiddels.
0: Ja, ja, vind ik. Ook gestudeerd.
1: Ja. En ze is nu staat onder contract bij Edition Records. Dat is natuurlijk, dat zegt ook wel wat. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, Fourth Page, The Meaning of a Nest. Dat is een zoektocht naar huiselijkheid, vermoed ik zomaar. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Toddler's Eye.

0: prachtig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind haar een fenomeen. Deze Sammy Hong.
0: Ja, ze moet nog meer gepolijst worden. En dan wordt het nog een grotere ster, denk
1: dat,
0: ik.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik vind haar wel... Ze groeit wel heel erg.
0: Een groeibriljantje.
1: Het is een groeibriljant. Ja, zo kun je het omschrijven, ja.
0: We gaan naar het Jodelland. Michael Arbenz, Zwitserland.
1: Michael Arbenz, ja, laat hij het niet horen.
0: Nee.
1: De man komt uit Zwitserland. Hij is ongelooflijk productief. Dit is al zijn tweede album dit jaar. Het album heet From Bach to Ellington. En dan weet je wel ongeveer waar Abraham de Mostert haalt. Mm-hmm. Het is een duo-album dat hij gemaakt heeft met Andy Shepherd op saxofoon. Dus ze spelen met z'n tweeën. En het is dus geïnspireerd op de muziek van Bach en van Duke Ellington. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Where It Springs Into Being. MUZIEK

0: Dat was de combinatie klassiek met jazz. Ah, de Duska gaat nog even aan.
1: Kijk eens, ja. Live opgenomen.
0: Live opgenomen. De combinatie klassiek en jazz, ja. Dat is echt heel fraai.
1: Bach en Ellington.
0: Ik heb een paar jaar geleden, even kijken, ja, 3 jaar geleden kwam er ook een mooie plaat uit. Die was van Avishai Cohen. En dat heette The Two Roses. En dat was een plaat die hij maakte met Elgin Shirinov en met het Gothenburg Symphony Orchestra. Prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja.
1: Je
0: mooie
1: bent,
0: combi.
1: Je bent een soort zendeling eigenlijk, hè? Een jazzzendeling weer. Ja. Ja, precies.
0: Ik ben een roepende in de jazzwoestijn.
1: Ja, is het zo?
0: Ja.
1: Ach. Volgens mij is het een hele mooie plaat. Ik ga luisteren.
0: Ja, maar je hoort dat nergens gewoon in Nederland. En waarom is dat?
1: Dat is een hele goede vraag, want er is zoveel prachtige muziek.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat...
0: Waar blijft het? Waar is het?
1: Nou, in ieder geval hier in dit programma.
0: Oké, en dan? Ja. Wat verder?
1: En wij doen ons best.
0: De NOS'en doen het niet. Niemand doet het.
1: Nee, dat is uiterst spijtig.
0: Ja, World of Jazz heb je natuurlijk, die doet het wel.
1: Ja.
0: Sublime doet het ook niet meer. Dat is ook al wel afgedreven.
1: Ja, het is... Dus wij moeten gewoon hier het schip drijvende houden.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja.
0: Precies.
1: Het is een zware taak, maar...
0: Nou, niet als je Nels Klein nog eens een keertje gaat opzetten.
1: Nee?
0: Dat is ook een goede.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja?
1: Ja, mooi, hè? Ja, Nels Klein, die kennen wij natuurlijk allemaal van de band Wilco, waar hij gitaar speelt. Dat is eigenlijk een klein beetje een alt-country band uit de Verenigde Staten. Maar meneer Klein die staat ook al heel erg lang onder contract bij Blue Note Records, waar hij zijn soloplaten uitbrengt. En hij maakt hele mooie platen, waaronder Share the Wealth, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Dit is een plaat die hij gemaakt heeft met het Concentric Quartet. En de track die heet Down Close.

0: Nels Klein. Ja, dat is een beroemd gitarist.
1: Vind je die mooi?
0: Ja, absoluut. Wat ik ook mooi vind is Ronald Snijders. Ik heb hem al een paar keer proberen uit te nodigen hier voor de show. Maar ja, hij kwam niet. Of tenminste, ik heb niks meer van hem gehoord.
1: Heeft hij ook niet verteld waarom hij niet kwam?
0: Nou, volgens mij is hij op vakantie geweest, heel lang. En daarna is hij gewoon mij weer vergeten op een of andere
1: manier. Ik denk dat die vakanties, dat is een aan te raden fenomeen. Dat moet hij natuurlijk altijd doen. Ja.
0: Ik heb hem één keer gezien bij Nick Vollebrecht Jazzcafé. Ja. Dat was 2 of 3 jaar geleden. En toen heb ik hem ook voor de eerste keer uitgenodigd. Zei, ja. Nou, ik moet eerst nog door een hele drukke periode heen.
1: Oh.
0: Dus oké, dan had hij natuurlijk zijn excuus.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind dat ook zo'n fenomeen.
1: Ja.
0: En als ik dan mag kijken naar zijn cd Penta, waarop Basic Things staat. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Elk nummer is gewoon, die is gewoon pakkend.
1: Ik heb wel eens de indruk dat we Ronald Snijders niet genoeg credits geven in Nederland.
0: Ook niet?
1: Nee, want die man, wat die man gemaakt heeft, is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: En het bestrijkt ook een heel breed spectrum.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet alles. Hij komt natuurlijk uit Suriname. Dus hij maakt Surinaamse muziek, Caseco. Maar hij mengt dat met funk, jazz, pop, weet ik veel. Van alles en nog wat. En hij maakt daar zijn geheel eigen genre van. Ik vind eigenlijk dat Ronald Snijders een genre op zich is. En ik vind dat we daar nu naar moeten gaan luisteren, naar Basic.
0: Ik zou zeggen, doe de naald er maar in.

0: dat was natuurlijk meneer Snijders op dwarsfluit. We gaan weer even terug naar Lilian Haks. Ja, die heeft natuurlijk een fenomenaal... record gemaakt.
1: Ik verdenk jou ervan, Arjan, dat jij stiekem een heel klein beetje verliefd bent op Lilian.
0: Nee, dat is helaas zo.
1: Nee,
0: zeker niet. I will ever be your... Ja, ben je dat?
1: Nou, zeker. En helemaal op deze plaat, dit album Reset. Ik vind hem geweldig. En ik vind het zeer terecht dat we er nog eentje van draaien.
0: En dat wordt dan I will ever be your head. Lilian Haks.

0: bij Loek van den Berg. En Loek van den Berg, die heeft hier ook gezeten. En dat was een paar dagen na zijn concert in Artichoke in Soest.
1: Kijk, en dat was mooi. Want daar was jij bij.
0: Daar was ik bij. Ik was heel erg verrast. En dat was nog voor de uitreiking van de Edisons. En daar ben je naartoe geweest.
1: Ja, daar ben ik naartoe geweest. Ja, dat was leuk. Dat was een paar jaar geleden heeft hij een Edison gekregen. Voor zijn album Wayfarer, als ik me goed herinner. En toen zat ik naast Loek zijn vader. Uh-huh. En dat was een groot genoegen. Want ik heb zelden een man gezien die zo ongelooflijk trots op zijn zoon was.
0: Uh-huh. En terecht ook.
1: En zeer terecht. Wat we nu gaan horen, dat is de opvolger van Wayfarer. En dat album heet Seafarer. Dat is eerder dit jaar uitgekomen. En het bijzondere aan deze track is dat hij zo geraffineerd is, dat het een prachtig samenspel is tussen sax, piano, bas en drums, die elk hun eigen lijn volgen, maar elkaar steeds weer vinden. En het nummer dat heet Samnaya.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: De hele nacht non-stop muziek via
1: Eemland 1. Dit is Eemland 1.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
4: Non-stop.

City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000.